0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. Het organiseert daarom één dag na de Open Bedrijvendag een Gesloten Bedrijvendag. Bij het centrum kwamen dit jaar al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. Dat zijn er bijna evenveel als in heel vorig jaar. Met AI kunnen cybercriminelen nog sneller kwetsbaarheden opsporen in online beveiliging en toegang krijgen tot de systemen van bedrijven, zegt Miguel de Bruyker van het Centrum voor Cybersecurity.
1: We merken dat cybercriminelen door die artificiële intelligentie alsmaar meer mogelijkheden krijgen en het aantal incidenten is de voorbije 2 kwartalen toch wel significant gestegen. Ja, we roepen de bedrijven toch wel op om een tandje bij te steken, hun deuren te sluiten, hè, gesloten bedrijvendag. We kunnen onze deuren openen, dat is belangrijk om ons als bedrijf te laten zien, maar anderzijds is het ook even belangrijk om onze deuren te sluiten voor die cybercriminelen.
0: Er is nog geen akkoord over de federale begroting. De onderhandelaars hebben tot 21:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week de tijd om 10 miljard euro te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. De komende dagen wordt voortgewerkt, zegt minister van Begroting Van Petegem van CD&V.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: Het Belgische gevechtsschip Leopold I kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Normaal moest het midden oktober naar de

0: Rode Zee en de kust van Jemen varen voor een beveiligingsopdracht. Maar het schip raakt niet op tijd hersteld, dat bevestigen bronnen aan VRT Nieuws. Het fregat Leopold I is 35 jaar oud en had deze zomer ook al grote problemen. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford stonden weer naar de VS te halen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De Amerikanen gebruiken de basis van Fairford voor aanvallen op Iran. En er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro haalde in de eerste ronde 47% van de stemmen, de huidige centrum-linkse president da Silva net geen 45. Omdat geen van de twee meer dan 50% haalde, komt er dus een tweede ronde over 3 weken. Als Bolsonaro president wordt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader, oud-president Jair Bolsonaro. Die zit een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep. In de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zo al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder sterspeler Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Het weer hier en daar, nog nevel of mist, daarna overal vrij zonnig tot 22 graden, ook morgen nog zacht met zonnige periode. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser, maximaal rond 15 graden en meer kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
2: Goedemorgen, het is maandag. Ik hoop dat u een fijn weekend heeft gehad. Ik voelde mij dit weekend een beetje toerist in eigen land, want ik ben gisteren met mijn zoontje naar het Atomium geweest. Hij wilde daar al zo lang naartoe. Dus kijk, weer een kinderwens afgevinkt. Het is 6:04. Welkom.

Een nieuwe week, daar hoort een ouverture bij. En dit was er eentje van Gabriel Fauré uit zijn suite Masque et Bergamasque door het Orpheus Chamber Orchestra. En wat gebeurt er als je een symfonie van Beethoven door 4 muzikanten laat spelen? Het klinkt haast onmogelijk, maar dan krijg je dit.

van een heel orkest naar vier muzikanten. Cellist Yo-Yo Ma, violist Leonidas Skavakos, altviolist Antoine Tamestie en Emmanuel Ax aan de piano met het scherzo uit Beethovens derde symfonie. En dit was ongeveer mijn eerste gedachte toen ik deze ochtend wakker werd. Que le sommeil est charmant.

0: slapen is soms toch het beste wat er is. Quelle sommeil et charmant van Henri Desmart met de charmante stem van Reinoud van Mechelen. En gisteren zat er een zeer straffe madame in de jaren, de podcast van Helene de Bruyne. Anna Enquist was de gast. Ze is 81 en ze heeft al een ongelooflijk vol leven achter de rug. Ze begon als professioneel pianiste, ze werkte als psychoanalytica en ondertussen schreef ze ook nog eens meer dan 30 dichtbundels en romans. Maar hoe vol je leven ook is, ouder worden doen we allemaal, ook Anna Enquist. En in de jaren vertelde ze gisteren heel mooi wat dat met een mens doet.
1: Dat is wel iets wat verandert. Ja, het is alsof je steeds meer naar de randen van de maatschappij verdreven wordt. En ik vind het soms wel een bevrijding. Van je hoeft ook veel minder. Je kan echt alleen maar de dingen aannemen die je leuk vindt. Van lezingen en optredens en zo. Maar ja, het is ook een beetje een gevoel van aan de zijkant terechtkomen. Eerst loop je helemaal voorop en dan krijg je prijzen en je wordt gefêteerd en overal voor uitgenodigd. En langzamerhand komen er steeds meer nieuwe mensen die zich voordringen. En uiteindelijk loop je te sloffen achteraan. En ja, dat krijg je natuurlijk ook als je zo oud bent. Dus mensen die je kent van schoolplein, van toen je kinderen op de kleuterschool zaten, zo lang, hè, dus al 50 jaar of zo, dan... Nou ja, je deelt met elkaar dan die aftakeling. Hè? De een krijgt een nieuwe knie en de ander krijgt een blessure, waardoor dat wandelen een tijd lang niet lekker gaat. En, ja, allemaal van die kwalen waar je vroeger eigenlijk nooit je realiseerde dat dat bestond. En mensen worden ziek en gaan sterven. En dat vind ik eerlijk gezegd wel misschien wel het zwaarste van de ouderdom.
0: En over ouderdom en alles wat daarmee gepaard gaat, gaat ook haar nieuwste roman, Het Einde van Erna Ankersmit, het nieuwe boek van Anna Enquist. En het volledige gesprek gisteren in de jaren kan u altijd herbeluisteren via VRT Max.

Alice Sarraot met een nocturne van John Field. En als u de nacht maar niet uit uw lijf krijgt, dan kunnen deze blazers misschien wel helpen, want dit zijn de Wigmore Soloists, nog tot aan het nieuws van 7:30.

0: De Wigmore Soloists met een octet van Howard Ferguson. En zo werd het 6:30. Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Dag Clara.
0: Gert, gisteren was het open bedrijvendag, vandaag blijkbaar gesloten bedrijvendag.
1: Ja, georganiseerd door het Centrum voor Cybersecurity, dat op die manier bedrijven wil oproepen om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. Bij het centrum kwamen dit jaar namelijk al bijna evenveel meldingen binnen als in heel vorig jaar. En cybercriminelen gebruiken steeds vaker artificiële intelligentie om kwetsbaarheden op te sporen in de beveiliging van bedrijfssystemen. Het Belgische fregat Leopold I kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Normaal moest het midden oktober naar de Rode Zee en de kust van Jemen varen voor een beveiligingsopdracht. Maar het schip raakt niet op tijd hersteld. Het fregat Leopold I is 35 jaar oud en het schip had deze zomer ook al grote problemen. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de nieuwe president wordt. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde meer dan 50%. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro deed het onverwacht iets beter dan de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Als Bolsonaro president wordt, dan wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader, oud-president Jair Bolsonaro. Die zit in de gevangenis voor poging tot staatsgreep. Het weer, hier en daar nevel of mist, daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige periode. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser en halen we nog maxima rond 15 graden. Er is dan ook meer kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Ensemble 415, het vijfde strijksextet van Luigi Boccherini. Espresso. En de ticketverkoop voor Iedereen Klassiek gaat weer razendsnel. Ik ben net nog eens gaan kijken. Er zijn zelfs al een paar concerten volledig uitverkocht. En als u nu denkt, hè, Iedereen Klassiek, hoe, wat, wanneer? Ja, Iedereen Klassiek komt er terug aan voor de allerlaatste keer trouwens. Op zaterdag 31 oktober. Het programma staat sinds vorige week online en de ticketverkoop is ondertussen ook begonnen. Dus ga zeker eens kijken op VRT Max, daar vindt u alle informatie. En Sander en ik, wij zijn er ook bij met de 100ste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Wij staan in de grote concertzaal om 12:30 middags en het zou heel leuk zijn als u daar ook bent. Dus kom gewoon af, Concertgebouw Brugge, daar is het te doen.

Il Gardelino met een symfonia van Christoph Graupner. En ja, je eigen begrafenis repeteren. Het is niet iets dat meteen op mijn planning staat, maar keizer Karel V, die deed het blijkbaar wel. Hij wilde dat alles tot in de puntjes voorbereid was. Hij is op voorhand blijkbaar zelfs in zijn eigen kist gaan liggen. Om maar te zeggen, hij was een controlefreak, letterlijk tot aan zijn dood. Vandaar ook de titel van dit album, Les Funérailles Imaginaires de Charles Quint. Het is de nieuwe plaat van het barokensemble La Tempête. En deze muziek staat er ook op van Juan de Encina.

Una Sañosa Porfía van Juan de Lencina uit dat nieuwe album van La Tempête. De soundtrack, zeg maar, bij die imaginaire begrafenis van keizer Karel V.

Edna Stern met een sonate van Baldassare Galuppi. En het is bijna zover. Volgende zaterdag, 10 oktober, dan gaan Robin Broos en ik weer op zoek naar de allermooiste filmmuziek. Maar zaterdag, dat is nog zover. En geduld is nu eenmaal niet mijn sterkste kant. Dus we beginnen vandaag gewoon al een beetje. Zometeen na het nieuws van 7.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten zich beter wapenen tegen internetcriminelen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. Een Belgisch fregat is niet op tijd hersteld om op Europese missie te vertrekken. En in Brazilië is een tweede ronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen en organiseert daarom één dag na de Open Bedrijvendag een Gesloten Bedrijvendag. Dat is nodig, want met artificiële intelligentie kunnen cybercriminelen vandaag nog sneller kwetsbaarheden opsporen in de beveiliging van bedrijven en toegang krijgen tot hun systemen. Dit jaar kwamen er al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. Dat zijn er bijna evenveel als in heel vorig jaar. Miguel de Bruyker van het Centrum voor Cybersecurity geeft enkele voorbeelden.
1: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, het datalekken eigenlijk, het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishing mails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
0: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te beveiligen. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Details over de nieuwe begroting zijn er nog niet. Deze voormiddag stelt minister-president Illiès de begroting voor in het Brussels parlement. En de federale begroting die is nog niet rond. De onderhandelaars hebben tot 9:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week de tijd om 10 miljard euro te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. De komende dagen werken we dus voort, zegt minister van Begroting van Petegem van CD&V.
2: We hebben de nota overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal...

0: al direct op dezelfde lijn zitten.
1: Een Belgisch gevechtsschip kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Het zou binnenkort richting Rode Zee en de kust van Jemen varen, maar het raakt niet op tijd hersteld, zegt defensiejournalist Jens Fransen.
2: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte, en die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
1: Het Amerikaanse leger heeft beslist om zijn bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford stonden, weer naar de VS te halen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op de basis die de Amerikanen gebruiken voor aanvallen op Iran. Er zijn ook aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij dat incident. In Frankrijk blijven vandaag nog 400 tot 500 scholen dicht. De schade door het leerlingenprotest van vorige week is nog niet hersteld. De Franse premier heeft wel een stappenplan opgesteld om de problemen in het secundair onderwijs in Frankrijk op te lossen. Er komt meer geld en verschillende ministeries moeten tegen eind deze maand met concrete acties komen. Maar intussen hebben de Franse leerlingenorganisaties al opgeroepen tot nieuw protest morgen. Ze krijgen daarbij de steun van de vakbonden. Ook in Franstalig België was er vorige week scholierenprotest. In een aantal provinciale scholen start de lessen vandaag pas om 10:00, omdat ze nog betogingen verwachten van leerlingen. In Brazilië komt er over 3 weken een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro 47% van de stemmen. Dat is iets meer dan de huidige centrum-linkse president Lula da Silva, die bijna 45% van de stemmen kreeg. Matthias Thuis volgde de verkiezingsdag bij de aanhangers van Lula.
3: O resultado... Muitas vezes é inesperado.
4: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. Maar de stemmen uit het noordoosten komen traditioneel gezien wat later binnen. En dat is Lula's geboorteregio waar hij na al die jaren nog altijd sterk staat. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw. De
3: tweede fase is voor Lula en voor Alckmin. Ganhar as eleições en continuar governando esse país.
1: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot aangevallen in de Caraïbische Zee. Er zijn 4 doden gevallen. Volgens het leger was het een drugsboot, maar dat is niet bevestigd. Sinds vorig jaar hebben de Verenigde Staten al tientallen boten aangevallen die volgens hen gebruikt worden door drugsmokkelaars. Experts en de Verenigde Naties spreken van onwettige executies. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder sterspeler Cristiano Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Het weer, hier en daar nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maxima dan nog rond 15 graden. En dan is er ook meer kans op regen. We begonnen met de gesloten bedrijvendag vandaag. Een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity om bedrijven ertoe aan te zetten om hun computersystemen nog beter te beveiligen tegen internetcriminelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Espresso. de Dekker.
6: 22 graden, daar zeg ik geen nee tegen. En Werevrouw Jacotte Brokke mag ook nog iets anders voorspellen welke filmmuziek we gaan draaien. Want zometeen kiest zij haar favoriete soundtrack.

Het Panocha Quartet en pianist Andras Schiff in het Scherzo uit het pianoquintet van Antonin Dvořák. En een muzikale monoloog voor Hobo. Dat is Soliloquy van Edward Elgar. Maar alleen is toch maar alleen, dacht hoboïst Albrecht Maier. Dus hij maakt er een versie van met orkest.

0: Hoboïst Albrecht Maier en de Bamberger Symfoniker met Soliloquy van Edward Elgar. En het weekend is nog maar net voorbij, maar ik kijk stiekem al uit naar het volgende. Want nu zaterdag worden op Filmfest Gent de World Soundtrack Awards uitgereikt. Zeg maar de Oscars van de filmmuziek. Wij zijn er met Clara live bij, maar we beginnen al veel vroeger hier in de studio. Want Robin Broos en ik gaan de hele dag op zoek naar de mooiste filmmuziek aller tijden. En dat doen we niet alleen, dus stuur uw favoriete filmmuziek zeker door via VRT Max. We zijn ook al bij een paar collega's langs geweest voor een kleine rondvraag. En we starten bij de vrouw voor wie de zon er spontaan doorkomt. Bij een goede soundtrack.
1: Ik ben Jacotte Brokke, weervrouw bij VRT. En mijn favoriete soundtrack komt uit de film Chocola. Een film die ondertussen al meer dan 25 jaar oud is. Maar die mij zeker als kind ook helemaal heeft meegenomen. Dankzij de geweldige soundtrack van Rachel Portman. Past heel goed bij dit verhaal van de twee mysterieuze mensen. Een moeder en een dochter die een slaperig Frans dorpje binnenkomen. En daar een chocolaterie openen. De Minor Swing van Django Reinhardt. De herinterpretatie van Rachel Portman heb ik heel vaak zelf proberen spelen toen ik nog actief bezig was met gitaarlessen. Is mij nooit helemaal gelukt, maar was wel altijd een soort van doel voor mij. Van als ik ooit echt goed gitaar kan spelen, dan wil ik die Minor Swing in de versie van Rachel Portman toch heel graag onder de knie hebben.

Een chocolaatje voorbij de koffie dankzij Jacot Brokken, want zij koos voor deze Minor Swing uit de soundtrack van Chocola. En nu is het aan u. Welke filmmuziek wil u zaterdag graag horen? Laat het ons weten, want zaterdag draaien we dus de hele dag de mooiste filmmuziek van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Dat is 8 uur, dus alle verzoekjes zijn meer dan welkom via VRT Max.

William Bouvet met Innocence van Marian Mozetic. En onze muziekredactie die is iets minder onschuldig, want elke week kiezen zij zonder pardon de beste nieuwe cd van het moment. En welke cd dat deze week geworden is, dat hoort u zo meteen om 7:15.

0: Premsil Wojtya en Oliver Trindel met een thema en variaties voor horen en piano van Joseph Labor. Het is 19:30 en Gert, ook cybercriminelen hebben AI ontdekt.
1: Ja, en ze gebruiken die artificiële intelligentie onder meer om kwetsbaarheden op te sporen in de beveiliging van systemen van bedrijven. Het Centrum voor Cybersecurity kreeg dit jaar al bijna evenveel meldingen binnen van cyberaanvallen op bedrijven als heel vorig jaar. En daarom organiseert dat centrum vandaag een gesloten bedrijvendag om bedrijven daarvan bewust te maken. Het Belgische fregat Leopold 1 kan niet op missie vertrekken omdat het defect is. Normaal moest het schip midden oktober naar de Rode Zee en de kust van Jemen varen voor een Europese beveiligingsopdracht. Maar het schip raakt niet op tijd hersteld. Het fregat is 35 jaar oud en had deze zomer ook al problemen. En in Brazilië moet een tweede ronde bepalen wie de volgende president wordt. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde meer dan 50%. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro deed het onverwacht iets beter dan de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Het weer, hier en daar nog nevel of mist, daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser, maximaal rond 15 graden en meer kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: In het laatste nieuws kijkt Isolde van den Einde nog eens naar de nieuwe begroting en de besparingen van de Vlaamse regering. Vlaanderen saneert stevig in een poging om de begroting in evenwicht te brengen. Maar laten we eerlijk zijn, ook om te tonen dat de onwil Franstalig is. Elke regio moet en kan natuurlijk besparen volgens de eigen visie. En Waalse politici moeten verantwoording afleggen bij de burgers daar. Maar toch kan je deze vraag stellen. Is het houdbaar dat het kindergeld in het Waalse gewest 10 tot 20 euro hoger is als de financiën daar zo hard onder druk staan? Waarom besparen we eigenlijk, is de vraag in de Standaard. Je kan als regering een besparing verteerbaar maken als er een goed verhaal aan vasthangt. Waar je met de samenleving heen wil en waarom bijvoorbeeld. Maar de Vlaamse begroting lijkt toch vooral een oefening geweest te zijn in het dempen van putten uit het verleden, niet in het aanpakken van de grote uitdagingen waar we nu voor staan. Pieter Le Saffer kijkt in het Nieuwsblad dan weer naar de begrotingsonderhandelingen van de federale regering. Premier De Wever en Co. denken eraan om het aantal Kamerleden te verminderen. Maar dat aantal is niet de grootste oorzaak van de malaise. Dat de parlementen vandaag niet de eerste politieke macht zijn, zoals dat ooit bedoeld was, is een bewuste politieke keuze van de politieke partijen. De lijnen worden namelijk op de partijhoofdkwartieren uitgezet, niet in de fractievergaderingen. De federale overheid beheert meer dan 382.000 vierkante meter aan lege ruimte, weet Adriaan Kartuifels dan weer in het Belang van Limburg. De totale kost van die leegstand zou tot meer dan 30 miljoen euro per jaar oplopen. Lege gebouwen in eigendom van de overheid moeten opnieuw in gebruik worden genomen of worden verkocht. Ze laten verkommeren is een verspilling van ruimte en middelen. En volgens Tine Peters beperkt de oorlog van Poetin zich al lang niet meer tot Oekraïne. De Baltische staten voelen dat namelijk elke dag, stelt ze tot slot in de morgen. Wat er op het grondgebied van de Baltische staten gebeurt, is geen hybride oorlogsvoering meer. Maar Europa blijft toekijken hoe Poetin in deze staten grenzen overschrijdt, zonder dat er enig gevolg aan wordt gegeven. Het is maandag 5 oktober en dat waren de krantencommentaren.
4: Morgen in Pompidou brengt Nicky Aarts verschillende gasten samen aan tafel in het pas heropende Designmuseum in Gent. Live in Pompidou. Morgen om 5 uur bij Clara op VRT Max.

0: De Argentijnse celliste Sol Gabetta en Kammerorkester Basel in een concerto van Leopold Hoffmann.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week het nieuwe album van de Franse fluitiste Anna Besson en Anocte Temporis, het barokensemble van Reinhold van Mechelen. Samen hebben ze de vier fluitkwartetten van Mozart opgenomen. Mozart schreef een aantal daarvan in 1777 in opdracht van een zekere Ferdinand de Jean. Dat was een Duits-Nederlandse arts die een fortuin had gemaakt bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Maar hij was niet alleen een rijke dokter. De Jean was zelf ook amateurfluitist, dus eigenlijk stelde hij gewoon nieuwe muziek voor zichzelf. Tja, soms moet je jezelf ook iets gunnen. En kijk, bijna 250 jaar later blaast Anna Besson die muziek letterlijk nieuw leven in. En dat is iets waar muzieksamensteller Els van Hoof alleen maar blij om kan zijn.
2: Men spreekt altijd van de vier kwartetten, de vier fluitkwartetten van Wolfgang Amadeus Mozart. Nu, het zijn twee vroege kwartetten die in opdracht werden gecomponeerd. Men zegt altijd, Mozart zou niet van de fluit hebben gehouden, maar toch in opdracht, om den brode. Maar hij heeft zich niet laten kennen, hij heeft daar heel mooie muziek voor geschreven. Dan zijn er twee latere kwartetten en dan is er nog een bewerking toegevoegd van een pianosonate van Mozart in een bewerking van een zekere hofmeister. Ja, alleen maar superlatieven. Het klinkt allemaal heel vloeiend en soepel. Geen schrille fluitklanken. Het is natuurlijk de houten traverso die hier klinkt. Een instrument uit de tijd van Mozart. Zij speelt ook heel subtiel, heel verfijnd. Zowel haar klank en de nuances die ze daarin aanbrengt, als in haar techniek bij de aanzetten, bij staccato of bij mooie vloeiende lijnen. De fluit klinkt ook helemaal niet opdringerig, maar gaat heel mooi op in dat geheel met die violen. Bijna als de eerste viool in een strijkkwartet. Het blendt allemaal heel mooi samen.

Het eerste deel, het derde fluitkwartet van Wolfgang Amadeus Mozart met fluitiste Anna Besson. Een nieuwe opname van het ensemble A Nocte Temporis. En deze week onze keuze van Clara.

Bariton Constantin Krimmel op zijn nieuwe plaat met Cinel Cinel, een lied van de Roemeense componist Mandicevski. Het is maandag en maandagen hebben niet altijd de beste reputatie, maar misschien kan ik die van u vandaag een beetje beter maken, want ik heb hier een goede stapel vrijkaarten liggen. En dan nog wel voor de nieuwe expo die deze week opent in Museum M in Leuven, Scultori Fiamminghi. Die gaat over Vlaamse beeldhouwers die aan het begin van de 16e eeuw hun biezen pakten en richting Italië trokken. Want daar werd op dat moment het schone weer gemaakt. De Italiaanse renaissance was een magneet voor kunstenaars uit heel Europa. En dat kan u deze week dus zelf op onze kosten gaan ontdekken. Want nu donderdag 8 oktober maakt Chantal Patin radio vanuit Museum M. Eerst is er een live uitzending van Pompidou en daarna krijgt je een exclusief bezoek aan de tentoonstelling. En ik mag 30 mensen uitnodigen, dus als u er graag wil bij zijn, stuur me dan nu een berichtje via VRT Max en doe het snel, want de plaatsen zijn dus beperkt.

Pianoduo Tal en Groothuizen met een sonate voor piano vierhandig van Charles Koechlin. En vorige week was het weer even slikken voor de cultuursector, want Vlaams minister van Cultuur Caroline Gené maakte de nieuwe besparingen bekend. In totaal gaat het om 47 miljoen euro. We weten ondertussen waar de zwaarste klappen zullen vallen. Maar wat betekent dit nu concreet? Daarover hebben we het zo meteen na het nieuws van 8.

0: Luister naar Clara. Altijd en overal in de app van VRT Max. Download hem nu. VRT Max. Maak elk moment
1: de max. Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Bedrijven moeten zich beter wapenen tegen internetcriminelen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. De begroting voor het Brussels gewest is rond en in Brazilië is een tweede ronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En daarom organiseert het centrum één dag na de Open Bedrijvendag vandaag een Gesloten Bedrijvendag. Dat is nodig, want met AI kunnen cybercriminelen vandaag nog sneller kwetsbaarheden opsporen in de beveiliging van bedrijven en toegang krijgen tot hun systemen. Dit jaar kwamen er al 588 meldingen van cyberaanvallen binnen. Dat is bijna evenveel als in heel vorig jaar. Miguel de Bruyker geeft enkele voorbeelden.
2: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, het datalekken eigenlijk, het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishing mails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
1: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te beveiligen. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. De regering wil tegen eind volgend jaar het tekort daar terugdringen tot 719 miljoen euro. Het akkoord wordt straks voorgesteld in het Brussels parlement. Maar minister van Financiën Dirk de Smet van de partij Anders zegt dat de tarieven van de MIVB alvast niet zullen stijgen.
3: We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. En die is dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
1: De federale begroting is nog niet rond. De onderhandelaars hebben tot 9:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week om 10 miljard te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. En de komende dagen wordt voortgewerkt, zegt minister van Begroting Van Petegem van CD&V.
4: We hebben de nood overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: In Lokeren in Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een explosief ontploft bij een woning. De voordeur van dat huis is weggeblazen, de ramen zijn kapot, er was rookontwikkeling en de brandweer kreeg verschillende oproepen binnen. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart, er zouden geen gewonden gevallen zijn. Een Belgisch

0: gevechtsschip kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Het zou binnenkort richting Rode Zee en de kust van Jemen varen, maar het raakt niet op tijd hersteld, zegt Jens Fransen.
1: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte, en die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
0: Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden weer naar de VS te vliegen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De Amerikanen gebruiken de basis voor aanvallen op Iran en er zijn ook aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. In Frankrijk blijven vandaag nog 400 tot 500 scholen dicht. De schade door het leerlingenprotest van vorige week is nog niet hersteld. De Franse premier heeft een stappenplan opgesteld om de problemen in het Franse secundair onderwijs op te lossen. Er komt meer geld en verschillende ministeries moeten tegen eind deze maand concrete acties voorstellen. Maar intussen hebben de Franse leerlingenorganisaties al opgeroepen tot nieuw protest morgen en ze krijgen daarbij de steun van de vakbonden. Ook in Franstalig België was er vorige week scholierenprotest. In een aantal provinciale scholen starten de lessen vandaag pas om 10 uur, omdat opnieuw protest verwacht wordt van leerlingen. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde geen van de kandidaten een absolute meerderheid. De radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro haalde net iets meer stemmen dan huidig president Lula da Silva. Matthias Tuijls volgde de verkiezingsdag bij de aanhangers van Lula.
2: O resultado muitas vezes é inesperado.
3: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. Maar de stemmen uit het Noordoosten komen traditioneel gezien wat later binnen. En dat is Lula's geboorteregio waar hij na al die jaren nog altijd sterk staat. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw. De
2: tweede fase is voor Lula en voor Alckmin. De eleições en continuar.
0: In de Caraïbische Zee heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen. Daarbij zijn 4 doden gevallen. Volgens het Amerikaanse leger was het een drugsboot, maar dat is niet bevestigd. Sinds vorig jaar hebben de Verenigde Staten al tientallen boten aangevallen die volgens hen door drugsmokkelaars gebruikt worden. Maar experts en de VN spreken van onwettige executies. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels opnieuw tegen Frankrijk. Het weer. Hier en daar hangt nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maximaal rond 15 graden en meer kans op regen. We begonnen met de Gesloten Bedrijvendag. Een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity om bedrijven ertoe aan te zetten hun computersystemen beter te beveiligen tegen internetcriminelen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blijf verwonderd.
5: Prachtig. Toch? Eeuwenoud en nog steeds even indrukwekkend. Dat is Brugge. Beleef de mooiste muziek in de mooiste stad. Kom naar Iedereen Klassiek in Brugge. Op zaterdag 31 oktober. Tickets en info bij Clara op VRT Max. met de muzikale steun van KBC Private Banking.
4: Espresso. Met Clara de Dekker.

0: De saxen van Blindman en organist Raitse Smits met een deel uit de Water Music Suite van George Frederick Handel. En het was vorige week koud wakker worden, want Vlaams minister van Cultuur Caroline Genee maakte donderdag de details bekend over de 47 miljoen euro waarop de Vlaamse regering op cultuur zal besparen.
1: Er raken al maar meer details bekend over de besparingen van de Vlaamse regering. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel ziet zijn Vlaamse steun dus zelfs volledig wegvallen. Ook een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen zullen ongeveer een derde van hun subsidies verliezen. Ook archieven en erfgoedbibliotheken zullen veel minder geld krijgen.
0: Ja, een bittere pil voor onze cultuursector, want die 47 miljoen gaan ze natuurlijk ergens moeten halen. Er wordt bijvoorbeeld zwaar gesnoeid bij bovenlokale musea, zoals het Huis van Alijn en Parkum. Maar ook bij erfgoedbibliotheken, zoals de Consciencebibliotheek, en bij landelijke archieven, zoals het Vlaams Architectuurinstituut en CADOC. Allemaal organisaties die ook hier op Clara regelmatig aan bod komen. Maar wat betekenen die besparingen nu concreet? Dat vraag ik zo meteen aan Annick Schramme, professor cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.

0: Lemu Fati onder leiding van Peter van Heijgen in een concerto grosso van Johann Christoph Bes. Espresso. De begroting van de Vlaamse regering is bekend. De kranten stonden er dit weekend nog vol van, met kritiek aan de ene kant en lovende woorden aan de andere. Maar op cultuur wordt er dus 47 miljoen euro bespaard. En dat heeft natuurlijk gevolgen, in de eerste plaats voor de instellingen die getroffen worden. Goedemorgen, Annick Schramme.
1: Goedemorgen.
0: Mevrouw Schramme, u bent professor cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Als het over cultuurbeleid gaat, dan halen we u er graag bij. Had u deze besparingsronde zien aankomen?
1: Ja, we wisten allemaal dat de Vlaamse regering een historische besparingsronde zou uitvoeren. Dus dat wisten we wel, maar in de cultuursector had men tot nu toe eigenlijk altijd een kaasschaafmethodiek gebruikt, hè, waarbij dat een percentage voor iedereen afging. En nu is de minister echt uitgegaan van bepaalde keuzes. En dat is wel een schok geweest, want vooral de cultureel erfgoedsector is getroffen, maar ook het sociaal-cultureel werk nog met eens extra 7% bovenbouworganisaties. Dus daar is het wel zeer hard aangekomen en had men de hoogte van het bedrag niet ingeschat.
0: Hè. Ja, er komt ook veel kritiek op het gebrek aan consistentie in het beleid, is dat terecht?
1: Ja, voor de een zijn het keuzes, voor de andere is het inconsistent. Maar natuurlijk, vanuit historisch perspectief is het eigenlijk echt wel inconsistent. De vorige minister van Cultuur, Jan Bon, had nog 18% van het budget van cultureel erfgoed verhoogd. Mm. En nu wordt daar eigenlijk 15,5% terug van afgenomen. Dus dat is een eerste ding. Een tweede inconsistentie lijkt mij ook wel dat eigenlijk zijn het de bovenlokale musea en organisaties, ook erfgoedbibliotheken, archeomusea, die getroffen worden. En dat bovenlokaal niveau was eigenlijk al zo goed als verdwenen op het provinciale niveau. Met de interne staatshervorming in 2018 heeft men eigenlijk beslist om cultuur weg te halen bij de provincies. Dan is er wel een decreet gekomen boven lokaal cultuurbeleid om dat wat op te vangen. Mm. Maar nu wordt die laag opnieuw aangetast.
0: Worden die opnieuw getroffen?
1: Ja, opnieuw getroffen.
0: Ja, het is misschien nog vroeg om grote uitspraken te doen, maar wat gaan volgens u de gevolgen zijn van deze besparingen?
1: Ja, dat klopt. Dus je hebt de korte termijn impact. En dat zal zeker een gevolg hebben op het personeel. Want dat is wel ook typisch aan de cultuursector. Dat heeft een onmiddellijke impact op het personeel. Maar ook op de werking, op de activiteiten natuurlijk. En veel van de landelijke archieven bijvoorbeeld zijn met digitaliseringsprojecten bezig. Dat zal allicht een vertraging kennen. En ja, dat haal je ook niet zomaar in. Dus zowel op personeel als op activiteiten op de korte termijn. De langere termijn, hangt dus een beetje af van hoe dat de lokale overheden gaan reageren, maar we weten dat die ook moeten besparen. Als we kijken dat in sociaal-cultureel volwassenenwerk, dat er nog eens 7% extra moet bespaard worden, nadat er al vorig jaar een besparingsronde geweest was, want toen is er ook al 23 miljoen op de cultuursector bespaard, dus eigenlijk is het in totaal 70 miljoen op 2 jaar tijd. Mm. Ja, dat is toch heel belangrijk ook voor de sociale cohesie. Dat zal ook op langere termijn een schade, die sector heel hard impacteren, terwijl dat die toch jaarlijks 10 miljoen betrokkenen bereikt. Mm. Denk ik ook voor de bovenlokale musea gaat dat ook wel een impact hebben op het lokale cultuurbeleid en een aantrekking voor het toerisme.
0: Ja, het waren moeilijke keuzes, zei cultuurminister Caroline Genee zelf in een persbericht vorige week. Maar zegt ze erbij dat als ze nu niet zou ingrijpen, er over 5 of 10 jaar een nog veel grotere rekening gepresenteerd zou worden. Kan u haar daarin volgen? Zit er volgens u wel een soort van visie achter deze besparingen?
1: Ja, ze heeft wel een visie. Ze wil dus inderdaad voorrang geven aan makers. Mm.
0: Die makers moeten hun werk natuurlijk ook wel ergens kunnen tentoonstellen of kunnen tonen.
1: Klopt. En zeker de laatste jaren heeft men eigenlijk ingezet op juist die verhouding, die grotere integratie tussen kunsten en cultureel erfgoed. Want dat zijn op het eerste gezicht aparte velden, maar eigenlijk behoren die tot één ecosysteem. En dus het een voedt het andere. En dat hebben we ook gemerkt in Nederland bijvoorbeeld. toen er in 2012 zwaar bespaard is. Dat was nog meer, dat was 20% tot 25%, terwijl we in Vlaanderen over 10-15% spreken. Maar ja, dat heeft echt een heel grote impact gehad op de lange termijn ook. En effectief hebben we gezien dat er heel veel zelfstandigen bijkwamen, freelancers bijkwamen. En die zijn natuurlijk afhankelijk van die instellingen ook. Hè. Dus je kan die niet uit elkaar halen.
0: Ja, en wat ook opvalt, is toch, ja, dit lijkt allemaal heel erg van bovenaf beslist. Is er hierover overleg geweest met de sector?
1: Ja, natuurlijk. Ik denk dat we hier wel een onderscheid moeten maken tussen bijvoorbeeld de visienota die er geweest is rond de musea, waar dat er wel we hebben een traditie van participatieve governance. Maar hier gaat het over een besparingsronde. En dan ja, is dat een collectieve beslissing van de Vlaamse regering. Mm. Dat kan je moeilijk vooraf gaan overleggen met de sector. Maar niettemin is dat toch. Komt het als een schok aan voor een aantal sectoren.
0: Ja, zeker bij de erfgoedsector. Verschillende organisaties vragen zich af wat er na deze besparingen nog zal overblijven. Want, zeggen ze, achter die cijfers zitten ook mensen. Mensen die bewaren, verbinden en ervoor zorgen dat dingen niet verloren gaan. Ze zijn vorige week ook al met een grote protestactie gestart onder het motto laat het licht aan. En ik denk, mevrouw Schramme, wij gaan het licht aanlaten. Hè?
1: Dat gaan we proberen. Hè? Ja, absoluut. Heel belangrijk.
0: Heel belangrijk en hartelijk bedankt voor de toelichting.
1: Ja, dankjewel hoor.

0: De Britse pianist Stephen Huff met thema in variaties van Cécile Chaminade. Het is 8:30 en Gert van Boksel, na de Vlaamse begroting is ook die van Brussel rond.
1: Ja, de Brusselse regering wil tegen eind volgend jaar het tekort van het hoofdstedelijk gewest terugdringen tot 719 miljoen euro. Straks wordt het akkoord voorgesteld in het Brussels parlement. We weten alvast dat de tarieven van de vervoersmaatschappij MIVB niet zullen stijgen. Het Centrum voor Cybersecurity organiseert vandaag een gesloten bedrijvendag om bedrijven op te roepen zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. Bij het centrum kwamen dit jaar namelijk al bijna evenveel meldingen binnen als in heel vorig jaar. Cybercriminelen gebruiken ook steeds vaker artificiële intelligentie. En in Brazilië komt er over 3 weken een tweede ronde om te bepalen wie de volgende president wordt. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde meer dan 50%. De radicaal-rechtse kandidaat Flávio Bolsonaro, de zoon van Jair, deed het onverwacht iets beter dan de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Het weer. Als nevel en mist zijn opgetrokken, dan wordt het overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week neemt de kans op regen toe en wordt het ook gevoelig frisser met maxima nog rond 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Van schilderkunst tot mode, van textiel tot verbeelding. Dit najaar zet Beaux-Arts de spotlights op onder meer Jean Brusselmans, Edith de Kint en Cristobal Balenciaga en William Kentridge. Ontdek deze en vele andere tentoonstellingen bij Beaux-Arts. Info en tickets op beauxarts.be. Samen met Klaar.

En ik denk dat we allemaal wakker zijn dankzij l'Orchestre de Chambre de Paris. En dat waren ze met de tarantelle Styrienne van Claude Debussy. En deze zangeres stond afgelopen week nog op het podium in de nieuwe voorstelling Siddhartha van Lisaboa Houbrechts, Claren McFadden.

0: The Man I Love van George Gershwin. En geef toe, van die stem kan je toch ook alleen maar houden. Sopraan Claren McFadden en Anima Eterna Brugge. Nu zaterdag gaan Robin en ik een hele dag lang op zoek naar de mooiste filmmuziek aller tijden. En daarvoor heb ik uw hulp nodig. Wat is uw favoriete soundtrack? Laat het ons weten via VRT Max. We hebben de vraag ook al eens gesteld aan een paar collega's hier. We zijn zelfs langs de opnamestudio's van thuis gepasseerd. Want daar loopt blijkbaar ook een grote filmfan rond.
1: Hey, mijn naam is Kobe de Bie. Ik ben acteur, maar ik ben eigenlijk vooral ook een cinefiel. En er zijn heel veel films die ik graag nog eens voor de allereerste keer zou willen kunnen zien. Maar er is ook een film die ik graag nog eens voor de allereerste keer zou willen horen. En dat is Whiplash van Damien Chazelle. Ik kan me echt nog herinneren dat ik de film voor de eerste keer zag en mijn bloed bijna hoorde stollen. Hoe dat passie volledig omdraait naar obsessie en iets maniacaal. En hoe dat je dat ook hoort veranderen in de muziek. Ook wel gekend van de iconische scène waar het hoofdpersonage het tempo van zijn docent niet kan aanhouden. Hoe dat zo'n frivool nummer is, maar dat je toch eigenlijk constant aan de ondertoon voelt dat er iets niet juist zit. Dus voilà, Whiplash uit Whiplash.

Ja, ik heb het hoor. Dit gaat een gevaarlijke week worden, want nu ik dit gehoord heb, wil ik natuurlijk ook nog eens de film zien. Fantastische film Whiplash van Damien Chazelle met die geweldige soundtrack van Justin Hurwitz. Een fantastische keuze van acteur Kopen de Bie. En laat zeker ook weten wat uw keuze is. Welke filmmuziek wilt u zaterdag horen? Laat het weten via de app van VRT Max. En als u daar dan toch bent, speel dan zeker mee. Want vandaag geven we ook de allerlaatste tickets weg voor de World Soundtrack Awards. Die worden uitgereikt zaterdag in de Bijloken. Sander de Keren is er live bij en naast hem zijn er nog een paar stoeltjes vrij. Dus als u erbij wil zijn, doe dan zeker mee via VRT Max. En wie weet zit u zaterdag gewoon zelf in de zaal.

Adam Laloum met een deel uit de Chrysler Jana van Robert Schumann. En het is bijna 8:55. De eerste espresso van deze week zit er weer op. Zometeen is Segeline Michieler met Iedereen Klassiek. Benieuwd wie de nieuwe componist van de week is. En natuurlijk ook naar die quizvraag. Maar dat hoort u allemaal na het nieuws.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een medewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft onder een valse naam een opiniestuk naar krantenredacties gestuurd. Hij deed zich voor als een Marokkaanse homo die in de column agressie tegen homo's aankloeg. Het weekblad Knak ontdekte dat het geen moslim was, maar een witte medewerker van minister Weitz die de column geschreven had. De medewerker zou hebben willen bewijzen dat conservatieve stemmen minder aan bod komen in de media. De minister zegt in een schriftelijke reactie dat hij afstand neemt van het privé-initiatief van zijn medewerker. Hij noemt het een domme actie en gaat met de medewerker praten. Hij is voorlopig niet van plan om de man te ontslaan. Op de E19 richting Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd met 9 voertuigen, net voor Kontig. Niemand raakte gewond, maar er staat wel een lange file. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het ogenblik dat het gebeurde, hing er wel veel mist in de regio. Van Brussel naar Antwerpen neem je voorlopig beter de A12. In Lokeren in Oost-Vlaanderen was er afgelopen nacht een explosie bij een woning. Er was rookontwikkeling, de brandweer kreeg verschillende oproepen. Er vielen geen gewonden, maar de woning is wel beschadigd, vertelt Hanne Olivier van het parket.
1: In deze nacht in Lokeren is er een explosie geweest aan een woning waarbij de voordeur van de woning uit de hengsels geblazen is. Wij hebben dan eerst gevraagd om doorboot ter plaatse te laten komen om te kijken of de plaats veilig is. Ze zijn nu nog aan het wachten op hun bevindingen. Nu momenteel hebben we dus nog niet veel informatie. We gaan ook moeten onderzoeken wat het motief is.
0: Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op haven, infrastructuur en industrie in de regio Odessa in het zuiden van Oekraïne. Rusland zegt dat het brandstofopslagplaatsen heeft bestookt en ook 2 vrachtschepen op de Zwarte Zee. En in Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde geen van de kandidaten een absolute meerderheid. De radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van Jair Bolsonaro, haalde net iets meer stemmen dan huidig president Lula da Silva. Het was spannend, zegt Matthias Tuijls vanuit Brazilië.
2: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw.
0: Het weer geleidelijk, overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige periode. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser, maximaal rond 15 graden. En krijgen we ook meer kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: In het laatste nieuws kijkt Isolde van den Einde nog eens naar de nieuwe begroting en de besparingen van de Vlaamse regering. Vlaanderen saneert stevig in een poging om de begroting in evenwicht te brengen. Maar laten we eerlijk zijn, ook om te tonen dat de onwil Franstalig is.

0: Regio moet en kan natuurlijk besparen volgens de eigen visie. En Waalse politici moeten verantwoording afleggen bij de burgers daar. Maar toch kan je deze vraag stellen. Is het houdbaar dat het kindergeld in het Waalse gewest 10 tot 20 euro hoger is als de financiën daar zo hard onder druk staan? Waarom besparen we eigenlijk, is de vraag in de Standaard. Je kan als regering een besparing verteerbaar maken als er een goed verhaal aan vasthangt. Waar je met de samenleving heen wil en waarom bijvoorbeeld. Maar de Vlaamse begroting lijkt toch vooral een oefening geweest te zijn in het dempen van putten uit het verleden, niet in het aanpakken van de grote uitdagingen waar we nu voor staan. Pieter Le Saffer kijkt in het Nieuwsblad dan weer naar de begrotingsonderhandelingen van de federale regering. Premier De Wever en Co. denken eraan om het aantal Kamerleden te verminderen. Maar dat aantal is niet de grootste oorzaak van de malaise. Dat de parlementen vandaag niet de eerste politieke macht zijn, zoals dat ooit bedoeld was, is een bewuste politieke keuze van de politieke partijen. De lijnen worden namelijk op de partijhoofdkwartieren uitgezet, niet in de fractievergaderingen. De federale overheid beheert meer dan 382.000 vierkante meter aan lege ruimte, weet Adriaan Kartuifels dan weer in het Belang van Limburg. De totale kost van die leegstand zou tot meer dan 30 miljoen euro per jaar oplopen. Lege gebouwen in eigendom van de overheid moeten opnieuw in gebruik worden genomen of worden verkocht. Ze laten verkommeren is een verspilling van ruimte en middelen. En volgens Tine Peters beperkt de oorlog van Poetin zich al lang niet meer tot Oekraïne. De Baltische Staten voelen dat namelijk elke dag, stelt ze tot slot in de morgen. Wat er op het grondgebied van de Baltische Staten gebeurt, is geen hybride oorlogsvoering meer. Maar Europa blijft toekijken hoe Poetin in deze staten grenzen overschrijdt, zonder dat er enig gevolg aan wordt gegeven. Het is maandag 5 oktober en dat waren de krantencommentaren.
1: Iedereen klassiek met Sieglinde Michiel.
2: Goedemorgen, het is maandag. Bent u volop uit de startblokken geschoten voor een nieuwe werkweek? Of doet u het liever rustig aan vandaag? Abdelrahman El-Bacha kiest voor energie met een tarantella van Chopin.

Abdelrahman El-Bacha met een tarantella van Frédéric Chopin. Na 45 jaar op het podium heeft de Italiaanse tenor Marco Beasley in januari afscheid genomen van zijn concertcarrière. Of toch bijna, want er komt nog één heel bijzonder afscheidsmoment. Op 21 april volgend jaar in Concertgebouw Brugge. De titel van de avond is een encore in woorden. Het is een combinatie van een interview over zijn afscheid en over zijn jarenlange passie voor muziek. En hij gaat natuurlijk ook nog een allerlaatste keer zingen, begeleid door luitist Franco Pavan. Ik heb het gevoel dat dat een heel mooie en misschien ook wel een beetje een emotionele avond gaat worden. U kan in elk geval alle info terugvinden via de website van Concertgebouw Brugge.

Eerst hoort u Marco Beasley en L'Arpeggiata met La Carpinese. En daarna Antidotum Tarantulae van Athanasius Kircher. Het is maandag, dat betekent dat ik u straks voorstel aan onze nieuwe componist van de week. En een tip die ik al kan geven is dat onze componist deze week als jonge muziekles kreeg van de man die deze muziek schreef, Michael Haydn.

0: Een symfonie van Michael Haydn door de Deutsche Kammerakademie Neuss onder leiding van Frank Beerman.
1: Iedereen klassiek.
0: Onze componist van de week is Karel Maria von Weber, dit jaar 200 jaar geleden overleden. En hij vergezelt ons deze week elke voormiddag. Ik begin vandaag meteen met een van zijn allerbelangrijkste werken, namelijk de opera Der Freischütz uit 1821. Het verhaal van een jonge jager die een duivelspact sluit om zo een schietwedstrijd te kunnen winnen. Het is een opera met elementen uit Duitse volksverhalen, met bovennatuurlijke krachten, heel veel natuur en ook een echte Duitse sfeer. En al die dingen samen zorgen ervoor dat Der Freischütz gezien wordt als de eerste grote Duitse romantische opera. En Karel Maria von Weber die bereidde daarmee de weg voor wat Wagner na hem bijvoorbeeld allemaal zou gaan doen. Dit zijn enkele fragmenten uit Der Freischütz van Karel Maria von Weber.

enkele fragmenten uit Der Freischütz van Karel Maria von Weber. Een opname van een jaar of vier geleden met het Freiburger Barokorkester en de Zürcher Zingacademie onder leiding van René Jacobs. En van een jachtopera gaan we naar een jachtkwartet van Mozart. Nu, zoals het zo vaak gebeurt of gebeurde in de klassieke muziek, is dat geen bijnaam die Mozart zelf verzonnen had, maar wel een titel die door de uitgever op de muziek werd gezet, omdat het ritme en de harmonieën van het openingsthema in de tijd van Mozart meteen geassocieerd werd met de klanken van een jachthoorn.

Het Hagenkwartet en het eerste deel uit het Jachtkwartet van Mozart. En wie er graag eens zou willen uitzien zoals in de tijd van Mozart, die moet zeker naar Iedereen Klassiek komen in Brugge op 31 oktober. Het is de allerlaatste keer. Sinds vorige week kan u tickets bestellen voor de concerten die u graag wil bijwonen. Maar er valt ook weer heel wat leuks te beleven waarvoor u niet hoeft te reserveren. Zoals bijvoorbeeld onze verkleed- en fotohoek in de foyer van het concertgebouw. Want zoals elk jaar brengen we weer onze mooiste kostuums in Mozart-stijl mee. Dan kan u uw innerlijke Mozart cultiveren. Of misschien uw innerlijke Mariana von Martinez. Een tijdgenote van Mozart. En een van de belangrijkste componerende vrouwen in Wenen toen.

Allegro Spiritoso uit een symfonie van Mariana von Martinez door Salzburger Hofmuziek onder leiding van Wolfgang Brunner. En dit is Leif Ove Ansnes aan de piano. Hij speelt Bruiloftsdag in Trollhaugen van Edvard Grieg.

Welke soundtrack wil u graag horen? Laat het ons weten via de VRT Max-app. En luister zaterdag... Welke soundtrack wil u graag horen? Laat het ons weten via de VRT Max-app. En luister zaterdag, 10 oktober, een hele dag lang.

0: Amuse presenteert dit concertseizoen topartiesten. Zoals Victoria Mulova, Léa Desandré en Thomas Dunfertz. Olga Pashenko, Lucille Richardot, Margreet Keul en Benjamin Allard. Ontdek muziek van de middeleeuwen tot vandaag in een van de mooiste concertzalen van het land. Beleef het in Amuse. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, 14 uur met Gert van Boksel. Een medewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft onder een valse naam een opiniestuk naar verschillende krantenredacties gestuurd. In dat stuk deed hij zich voor als een homoseksuele moslim uit Borgerhout. Hij kloeg in de column agressie tegen homo's aan. Het weekblad KNAK ontdekte dat de auteur een witte medewerker van minister Weitz was. Die zou met de column hebben willen bewijzen dat progressieve stemmen sneller worden opgepikt in de media. De minister zegt in een schriftelijke reactie dat hij afstand neemt van het privé-initiatief van zijn medewerker. Hij noemt het een domme actie en gaat met de medewerker praten. Het fake opiniestuk is uiteindelijk maar door één online medium gepubliceerd. In het Brussels parlement stelt minister-president Illiès vanmorgen het akkoord voor dat de Brusselse regering heeft bereikt over de begroting. Tegen eind volgend jaar moet het tekort op de begroting van het hoofdstedelijk gewest verminderd worden tot 719 miljoen euro. De tarieven van de vervoersmaatschappij MIVB zullen alvast niet stijgen, zegt minister van Begroting Dirk de Smet van Anders.
2: We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. En die dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
1: De Spaanse premier Sanchez kondigt vervroegde verkiezingen aan op 29 november. De Spaanse regering zal vandaag een extra ministerraad houden om het parlement te ontbinden. Mieke Strings, waarom doet Sanchez dit?
3: Wel, de regering had het al langer moeilijk, onder meer door allerlei corruptieschandalen. Maar de directe aanleiding is de stemming van vorige vrijdag in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en iets te doen aan de hoge huurprijzen. De regering verloor die stemming en ook een van haar gedoogpartners, want de Spaanse regering heeft geen meerderheid in het parlement, stemde tegen. Het vertrouwen is dus zoek. Maar tegelijk zit er toch ook wel berekening in deze beslissing, want de woede over de hoge woonkosten in Spanje is bijzonder groot. En traditioneel is dat een thema waar links beter mee scoort dan rechts. En als de woonkosten het hoofdthema worden van de verkiezingen in plaats van migratie met de problemen in Ceuta, dan maakt links dus misschien nog enige kans, dat is de redenering. Maar in de peilingen halen de rechtse partijen voorlopig nog altijd een comfortabele meerderheid.
1: Zien wat het wordt. Dankjewel, Mieke. Het weer vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige periode. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Dan halen we nog hooguit 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek.

Goedemorgen, fijn dat u er bent. Jean-Guyen Carras en het Freiburger Barok Orkester liever, die waren er ook onder leiding van Pablo Heras Casado met leephaft, of zeer leephaft liever, uit het celloconcerto van Robert Schumann. En dat is muziek die ook te horen zal zijn op 31 oktober tijdens Iedereen Klassiek in Brugge. Brussels Philharmonic en Victor Julien Laferrière gaan dan onder andere dat celloconcerto van Schumann spelen. Het volledige programma van Iedereen Klassiek kan u terugvinden via Clara op VRT Max. Bekijk het rustig eens, maar wacht misschien niet te lang met tickets bestellen, want het is de allerlaatste keer Iedereen Klassiek en het zou misschien wel eens snel kunnen gaan met die kaartjes.

Even laten uitgalmen. In alto onder leiding van Lambert Colson met L'Etato Sum uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. We gaan straks weer quizzen. Ons dagelijkse moment om uw oren extra goed te spitsen en eens op een andere manier naar een stuk te luisteren. Straks mag u mij een berichtje sturen met het juiste antwoord via Clara op VRT Max. Maar eerst Johann Sebastian Bach en zijn concerto voor vier klavecimbals.

0: The English Concert speelde het concerto voor vier klavecimbels en strijkers van Johann Sebastian Bach.
1: Iedereen klassiek.
0: Het is weer tijd voor onze dagelijkse quiz. Het moment om met andere oren te luisteren naar een muziekstuk. We hebben weer een van onze lieve collega's bij de Lurve gegrepen om u de vraag van vandaag te stellen. En mocht u het antwoord weten, twijfel dan niet om mij een berichtje te sturen via Clara op VRT Max.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Janssens. Ik presenteer 's namiddags Maestro en dan draai ik voor u de grote klassiekers. Mozart, Schumann, Brahms en natuurlijk ook Beethoven. En over Beethoven heb ik een vraag. In 1813 scoorde hij een enorme hit met zijn muziekstuk Wellington's Sieg. Hij schreef dat naar aanleiding van een veldslag die eerder dat jaar had plaatsgevonden, namelijk de slag bij Vitoria. En dat is een stad in het Baskenland. Beethoven zou natuurlijk Beethoven niet zijn als hij er ook geen volkslied van een land insmokkelde. Maar weet u van welk land het volkslied is? Is dat A, Spanje, B, Groot-Brittannië of C, Frankrijk? Luister goed.

0: Wellingtons zie ik de slag bij Vittoria van Ludwig van Beethoven. En ja, uit welk land kwam het volkslied dat Ludwig van Beethoven verwerkte in deze muziek? Heel wat mensen dachten aan Groot-Brittannië, enkele toch ook aan Frankrijk. Ja, dat waren de strijdende partijen natuurlijk in die slag. We gaan even luisteren naar Mark met het juiste antwoord.
1: Het juiste antwoord is B.

Ja, Rule Britannia, dat kon u horen. Dat is niet het officiële volkslied natuurlijk van Groot-Brittannië. Maar God Save the King, het officiële volkslied van Groot-Brittannië, dat zat ook verwerkt in Wellington's Sieg. De overwinning zelf wordt verklankt met dat officiële volkslied. Maar Rule Britannia, dat zat er dus ook in. Het officiële lied van de Royal Navy en het hele Britse leger bij uitbreiding. En dat past natuurlijk perfect bij het militaire thema van Wellington's Sieg. En de mensen die Frankrijk gestuurd hadden, wel langs Franse kant, werd dat leger niet weergegeven met de Marseillaise, maar wel met het oude soldatenlied Malbrouck s'en va't en guerre, met een melodie die je een beetje deed denken aan For He's a Jolly Good Fellow, want sommige mensen stuurden ook dat door, of die titel door. Maar dat was dus de Franse kant van het verhaal met Malbrouck s'en va't en guerre. En het was trouwens niet de eerste keer dat Ludwig van Beethoven die Engelse patriotische liederen in muziek gebruikte, want eerder had hij al een reeks variaties voor piano geschreven, zowel op God Save the King als op Rule Britannia.

Rule Britannia, geschreven door Thomas Ann. Hier met tenor Joseph Cromwell, of Cornwell liever, Catherine Bott, sopraan en de Palliative Instruments onder leiding van Peter Holman.

Josif Ivanov en Luc de Vos speelden het openingsdeel uit de derde sonate voor viool en piano van Johannes Brahms. En zo klinkt het verhaal van de dappere ridder Ivanhoe in muziek van Bert Appermond door het harmonieorkest van het Koninklijk Muziekconservatorium Antwerpen.

0: 11 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een dodelijk ongeval gisteravond in Balen in de Antwerpse Kempen is de bestuurder eerst doorgereden. De man van 47 reed met zijn bestelwagen een voetganger aan. Het slachtoffer is een man van 28. Een andere voetganger die bij hem was, werd niet geraakt. De bestuurder van de bestelwagen pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem kort nadien vinden. Hij had te veel gedronken. Ook vanmorgen hebben leerlingen van verschillende middelbare scholen in Luik geprotesteerd tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Op wat vuurwerk en enkele gegooide eieren na verliep het protest rustig. Op de meeste plaatsen gaan de lessen ook door. Volgens de brandweer zijn in Herstal en Chenet wel enkele steps in brand gestoken. En in Parijs is vanmorgen brand gesticht bij de ingang van een middelbare school. Er zijn geen gewonden. Alle leerlingen konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Vandaag zijn opnieuw 400 tot 500 scholen dicht in Frankrijk. Sinds enkele weken zijn er protesten aan de gang tegen de slechte omstandigheden in het onderwijs. En ook universiteitsstudenten hebben zich vorige week aangesloten bij dat protest. Volgens de chef van de Duitse inlichtingendienst bestaat het risico dat Duitsland in de nabije toekomst in een gewapend conflict met Rusland terechtkomt. Hij zegt ook dat Rusland bereid is tot moordacties en sabotages overal in Europa. Nog volgens de Duitse veiligheidschef plant Rusland intense aanvallen op Oekraïne in de loop van de winter die gaat komen. En hij denkt dat het mogelijk is dat Rusland de Baltische staten bedreigt, in de eerste plaats Estland. In Denemarken is een datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het Nationale Gegevensregister, CPR, is gehackt. Dat register kent aan alle mensen die in Denemarken verblijven een registratienummer toe. En die nummers zijn nu gelekt en ook namen en adressen van al die mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het bedrijf geblokkeerd en de Deense politie onderzoekt de zaak. En in Spanje komen er eind volgende maand vervroegde verkiezingen. Dat heeft premier Sanchez vanmorgen aangekondigd. Zijn regering verloor vrijdag een belangrijke stemming in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en om iets te doen aan de hoge huurprijzen. De linkse regering heeft zelf geen meerderheid in het parlement. Een partij die de regering normaal steunt, stemde tegen. De Spaanse regering had het al langer moeilijk, onder meer door allerlei schandalen in de partij van de premier. Het is vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week gevoelig frisser met kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sieglinde Michiel.
2: Goedemorgen, fijn dat u er bent op deze zonnige, zachte nazomerdag. Het zijn waarschijnlijk de laatste dagen die vragen om lieflijke fluitklanken van Mozart en Anna Besson.

Uit het meest recente album van Anocte Temporis met fluitiste Anna Besson, het openingsdeel uit een fluitkwartet van Mozart. We zitten intussen al dichter bij lunchtijd dan bij het ontbijt, maar ik doe de zonsopgang graag nog eens over als het met dit duet van Händel kan. A Steals the Moon uit L'Allegro, Il Penseroso et Il Moderato.

Tweemaal George Frederick Handel, eerst As Steals the Moon Upon the Night, het L'Allegro Il Penseroso et Il Moderato met Lucy Crowe, Mark Padmore en The English Concert. En daarna La Rêveuse met het Adagio uit een triosonate voor twee violen en basso continuo. Van Handel dus. De warme namiddagzon die zou ons misschien nog wel kunnen bedotten, maar de frisse ochtenden en de kortere dagen verraden het. Het is wel degelijk herfst. En wie seizoenen zegt, die komt al snel uit bij Vivaldi.

De herfst uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi met Rodolfo Richter en het B-Rock Orchestra. En Vivaldi is dan misschien wel de bekendste componist die muziek aan de seizoenen heeft gewijd, maar hij is lang niet de enige. Ik heb een kleine verzameling herfstmuziek klaarstaan die ook absoluut het ontdekken waard is. Als u van Vivaldi houdt, dan misschien ook van Automne van Fauré of Chaminade of het herfstlied van Tchaïkovski.

0: Muziek die eerder de melancholische kant van de herfst liet horen. Automne van Gabriel Fauré met Cyril Dubois en Tristan Reis. Automne van Cécile Chaminade met Stephen Huff aan de piano. En daarna Katia Bouniatishvili aan het klavier met het herfstlied uit de seizoenen van Peter Tchaikovsky.
1: Iedereen klassiek.
0: Woensdag begint het filmfestival in Gent en dus spelen Clara en Robin zaterdag hier op Clara een hele dag lang uw favoriete soundtracks. Laat ons zeker weten wat uw lievelingsfilmmuziek is via de VRT Max app. Ik denk zelf bijvoorbeeld aan Alexandre Desplat en zijn muziek voor films als The Shape of Water of The Grand Budapest Hotel. Maar er zijn ook heel veel films waar klassieke muziek in wordt gebruikt. Heeft u deze ooit gezien?
2: Rubs the lotion on its skin, or else it gets the hose again.
3: Ready when you are, Sergeant Pembry.
4: Starling.
5: Well, Clarice.
3: Have the lambs stopped screaming?
4: After letter.
3: I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner.
0: The Silence of the Lambs over Hannibal Lecter, een film die begin jaren 90 in de zalen kwam. Met een gruwelijke scène waarin Hannibal in zijn cel naar een cassette met de Goldberg-variaties van Bach luistert, uitgevoerd door Glenn Gould. Zijn absolute lievelingsmuziek en intussen vermoordt hij op brutale wijze twee bewakers. Ik heb gelezen dat er blijkbaar zelfs onderzoek gedaan is aan universiteiten naar hoe de sereniteit van de muziek in die scène contrasteert met de pure horror van Hannibal. En de Goldberg-variaties die kwamen ook terug in de vervolgfilm uit 2001. Die keer nog prominenter als titelmuziek en rode draad doorheen de film. En het was trouwens filmcomponist Hans Zimmer die met het idee kwam om die tweede Hannibal-film te maken. Tijdens de productie van Gladiator zat Zimmer het Hannibal-boek van Thomas Harris te lezen. Hij was helemaal geïnspireerd, belde dan regisseur Ridley Scott op. Die was ook meteen helemaal mee in het verhaal. En dus schreef Zimmer de score voor die tweede Hannibal-film. Alleen moest hij één ding aanvaarden, dat de Goldberg-variaties voor altijd net iets meer zullen betekenen in die film dan zijn eigen muziek. Hier is dat eerste deel uit de Goldberg-variaties, de lievelingsmuziek van Hannibal Lecter dus.

Aria uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach met Glenn Gould aan de piano. En zaterdag is het dus groot filmfeest hier op Clara met Robin Broos en Clara de Dekker van 10 tot 6. En daarna trekken we live naar Gent voor de World Soundtrack Awards.

banjo en fiddle, maar dan wel met viool en piano. Ida Hendel en Alfred Holecek speelden deze muziek van William Kroll. Tine de Donder komt eraan met Music Matters en ze krijgt twee muzikanten op bezoek. Flautiste Anna Besson en jazzpianiste Nathalie Matthijs. Dat is voor straks na 12 uur. Eerst nog de Philharmonie en Philip Herrewegen met het slotdeel uit de 8e symfonie van Ludwig van Beethoven. Heel mooie dag nog.

0: Morgen in Pompidou brengt Nicky Aarts verschillende gasten samen aan tafel in het pas heropende Designmuseum in Gent. Live in Pompidou. Morgen om 5 uur bij Clara op VRT Max.
1: Het is 12:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Brussels minister-president Dilliez licht het Brusselse begrotingsakkoord toe. In Luik betogen opnieuw honderden jongeren. Ook in Frankrijk is het scholierenprotest nog niet gaan liggen. En in Spanje komen er vervroegde verkiezingen. Het is 12:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Brussels minister-president Dilliez licht het Brusselse begrotingsakkoord toe. In Luik betogen opnieuw honderden jongeren. Ook in Frankrijk is het scholierenprotest nog niet gaan liggen. En in Spanje komen er vervroegde verkiezingen. Het Brussels gewest zet een belangrijke

0: van zowat 1,5 miljard euro. Dat is ontzettend veel op een totaalbudget van 8 miljard. Nu wordt het begrotingstekort gehalveerd tot zowat 700 miljoen om dan naar nul te gaan in 2029. Er zal vooral bespaard worden op de eigen administratie, met besparingen op personeels- en werkingskosten. Luister naar minister-president Boris Dilies.
1: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
0: De Brusselse regering verkoopt ook een van zijn twee thuisbasissen. En opvallend, Brussel verlaagt de aanvullende personenbelasting met 1 procentpunt. Vanuit de oppositie noemt de N-VA de begroting totaal onrealistisch en die partij klaagt ook aan dat er toch geld gaat naar de Brusselse huisvesting, ook al blijft een omstreden PS'er op post. Het is voorlopig onduidelijk of regeringspartij MR dit punt nu wel of niet aanvaardt. Eerder noemde de MR dat een breekpunt.
2: Dankjewel, Nina. Bij de krantenverdeler PPP in Wommelgem zijn dit weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werk waren. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Dat zegt het Arbeidsauditoraat, het parket dat sociale fraude onderzoekt. Zaterdagochtend viel de sociale inspectie binnen bij het distributiecentrum van PPP in een dossier dat al liep, zegt Danaïs Vol van het Arbeidsauditoraat van Antwerpen.
3: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
2: De loods van PPP is verzegeld. Daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant in de bus. In Luik verzamelen opnieuw enkele honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest al woelig verlopen met kleine brandjes, inbraken en de politie die hier en daar bekogeld werd. Sophie van der Donk, hoe gaat het er vandaag aan toe?
4: Er zijn enkele middelbare scholen geblokkeerd, maar de lessen kunnen voorlopig wel doorgaan. Daarnet heeft de politie het waterkanon ingezet in het centrum van Luik. Er zijn meldingen over voetzoekers die afgestoken werden. Er is met eieren gegooid en er zijn ook een paar steps in brand gestoken in de buurt van Luik. 10 mensen zijn al zeker preventief opgepakt. Ook in Charleroi is er protest met voetzoekers en vuurwerk aan een school. Die onrust komt overgewaaid uit Frankrijk, waar er ook scholierenprotest is.
2: En hoe zit het in Frankrijk vandaag?
4: Het Franse ministerie van Onderwijs zegt dat er problemen zijn bij meer dan 400 scholen sinds vanmorgen. Het zwaarste incident was in Parijs, waar aan de ingang van een lyceum brand gesticht is. In Frankrijk gaat de woede over het lerarentekort, overvolle klassen en schoolgebouwen die in slechte staat zijn.
2: Dankjewel, Sophie. In Spanje komen er vervroegde verkiezingen, dat heeft premier Sanchez aangekondigd vanmorgen. De verkiezingen zullen gehouden worden op 29 november. Mieke Strings, die aankondiging van Sanchez komt niet geheel onverwacht.
5: Nee, de directe aanleiding was natuurlijk die stemming in het parlement vorige vrijdag over maatregelen om iets aan de hoge huurprijzen te doen en om huurders beter te beschermen. De regering heeft die stemming verloren. De Spaanse regering heeft geen meerderheid in het parlement, is dus afhankelijk van gedoogsteun van andere partijen en één van die partijen heeft tegengestemd. Dus dat maakte pijnlijk duidelijk dat er geen vertrouwen meer was.
2: En die Spaanse regering die had het al moeilijk.
5: Ja, absoluut. De partij van premier Sanchez wordt geplaagd door corruptieschandalen die ook bij de radicaal linkse coalitiepartners voor flink wat onvrede zorgen. En ook de massale toestroom van migranten in Ceuta bracht Sanchez in moeilijkheden. Maar de woningnood is wel bij uitstek een links thema. En Sanchez zal nu proberen om te profiteren van de grote woede daarover, om toch weer stemmen te winnen. Maar of dat gaat lukken, ja, dat is nog maar de vraag.
2: Dankjewel, Mieke. Zo'n 500 Europese oudste diplomaten en politici willen dat de Europese Unie harder optreedt tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Concreet gaat het over een bouwproject in Jeruzalem dat de bezette westelijke Jordaan-oever in twee zou snijden. Oud-premier Yves Leterme heeft de open brief mee ondertekend. België kan zelf ook meer doen om de druk te verhogen, vindt hij. Zoals op de komende top van ministers van Buitenlandse Zaken.
6: Ik denk dat Maxime Prévost, de minister van Buitenlandse Zaken, een sterk mandaat zou moeten kunnen krijgen om op de raad van 12 oktober ook mede namens ons land te pleiten voor een eensgezind

0: in de hardere houding ten aanzien van Israël. Daarnaast liggen nog de dossiers voor wat België betreft met betrekking tot de handelssancties. Er is het dossier van de opvang van studenten vanuit het gebied. Enfin, er zijn verschillende dossiers waar denk ik ons land ook zelf autonoom beslissingen kan nemen.
1: De chef van de Duitse inlichtingendienst houdt er rekening mee dat Duitsland in een gewapend conflict met Rusland terecht kan komen in de nabije toekomst. Hij zegt ook dat Rusland bereid is tot moordacties en sabotage van Duitse doelwitten. Begin augustus was er al een mislukte drone-aanslag op de luchthaven van Leipzig, wellicht opgezet door de Russische militaire inlichtingendienst. Nog volgens de Duitse inlichtingenchef plant Rusland de komende winter de meest intense aanvallen ooit op Oekraïne. En hij denkt dat ook de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, door Rusland bedreigd kunnen worden. In Denemarken is een groot datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het Nationale Gegevensregister, CPR, is gehackt. Dat register kent aan alle mensen die in Denemarken verblijven een registratienummer toe. En die nummers zijn nu gelekt en ook namen en adressen van die mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het betrokken bedrijf geblokkeerd en de Deense politie onderzoekt de zaak. In Stockholm in Zweden is vanmorgen de eerste Nobelprijs van het jaar toegekend, de prijs voor geneeskunde.
2: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann en Georg Nagel.
1: De prijs gaat dus naar een Amerikaan en twee Duitsers voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen gevoelig maken voor licht. En die kunnen dan aan- of uitgezet worden met een lampje, zoals een schakelaar. Met die techniek zouden mensen die blind zijn door sommige oogziektes weer een beetje kunnen zien. Maar het helpt ook om bepaalde aandoeningen beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Het weer, enkele hoge wolken, maar vaak zonnig tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna wisselend bewolkt. Woensdag begint nog met mooie opklaringen. Later meer wolken en ook regen vanaf de Franse grens. We begonnen met het begrotingsakkoord voor het Brussels gewest. Het tekort wordt gehalveerd. En volgens minister-president Tillyès zet Brussel daarmee een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Tine de Donder.
4: Een hele goede middag. Vandaag krijg ik hier twee muzikanten op bezoek. Dadelijk komt Anna Besson. Zij is een van de bekendste fluitisten van dit moment. Ze heeft een nieuw album gemaakt met A Nocte Temporis, samen met haar man Reinhard van Mechelen. Daar zijn we wel benieuwd naar. En dan komt ook nog jazzpianiste Nathalie Matthijs, heeft ook al een nieuw album en zij komt er zelfs iets uit spelen. Dat is voor na 1 uur. Voor nu gaan wij beginnen met gitaarmuziek uit Spanje, uit de 16e eeuw. Dat was een renaissance gitaar. Die heeft het ensemble L'Arpeggiata vermengd met een traditioneel lied dat in Venezuela geschreven werd voor de 500ste verjaardag van de stad Cumaná. Een vreemd idee om die twee te vermengen, zouden we kunnen denken, maar dirigente Cristina Pluhar die ontdekte dat de akkoorden van die twee stukken exact dezelfde zijn. En dus heeft ze die samengesmolten tot dit.

L'Arpeggiata met een traditionele zanger uit Venezuela, Manuel Sanchez, in een lied over de stad Cumaná. Nog een groep die inspiratie zocht in het buitenland. Dat is het Deense vroege muziekensemble Concerto Kopenhagen. Zij hebben net een nieuw album uit, Queen Christina, over de Zweedse koningin Christina. Die was nog maar 6 jaar toen ze al koningin werd, maar op haar 28e hield ze het voor bekeken, deed ze afstand van de troon en vertrok van Stockholm naar Rome, waar ze zich helemaal ging wijden aan de muziek. En daar heeft ze ook echt haar stempel opgedrukt. Dit is muziek die weer klonk aan haar hof in Zweden toen ze wel nog koningin was. Een barokke dans van Lazarin.

Concerto Kopenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen. Dadelijk krijg ik hier bezoek in de studio. Ik heb haar net al gezien in de regiekamer. Ze is wel al bij de collega's van de RTBF langs geweest vroeger, maar het is de eerste keer ooit dat ze bij Clara langskomt. Fluitiste Anna Besson. Zij heeft vorig jaar nog een album uitgebracht rond concerto's voor fluit van Wolfgang Amadeus Mozart. Dat deed ze samen met het ensemble A Nocte Temporis, met Reinhard van Mechelen als dirigent. En nu is er een nieuwe plaat. Deze keer met fluitkwartetten, ook van Mozart. En daar willen we het heel graag eens over hebben. Dat is voor zometeen. Eerst horen we hen samen, Anna en Reinhard, met A Nocte Temporis in Ierse volkmuziek.

Anna Besson op Dwarsfluit, zoals hier net nog te gast. Hier met An nocte temporis in deel uit een van die fluitkwartetten van Wolfgang Amadeus Mozart die ze net hebben uitgebracht. En morgen heeft Olaf hier in Music Matters ook een fluitist te gast, Stefan Brakaval. Die komt zijn nieuwe album voorstellen, komt daar ook een stuk uit spelen. En aan dat album hebben ook twee zangeressen meegewerkt, waaronder de Braziliaanse Helena Casella. We gaan al eens een stukje luisteren.

Stefan Brakaval met Helena Casella, Jeroen Reggers op gitaar, Hendrik van Attenhoven op contrabas en Gert-Jan Dreesen aan de drums. En hoe Stefan tot dit album kwam met die nieuwe muziek, dat hoor je morgenmiddag hier bij ons in Music Matters. Dadelijk na 1 uur komt pianiste Nathalie Matthijs. Ze komt haar nieuwe album voorstellen. Dit is iets wat ze een paar jaar geleden opnam.

Nathalie Matthijs speelde Ondine van Maurice Ravel. En dit is nog muziek van en met Socratis Sinopoulos. Tot aan het nieuws van 1 uur. Tot zo.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Brussels minister-president Delyes licht het Brusselse begrotingsakkoord toe. In Luik betogen opnieuw honderden jongeren. Ook in Frankrijk is het scholierenprotest nog niet gaan liggen. En in Spanje komen er vervroegde verkiezingen. Het Brussels gewest zet een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht tegen 2029. Dat heeft Brussels minister-president Boris Delyes gezegd in zijn beleidsverklaring. Nina Verhagen luisterde.
1: Vorig jaar had Brussel een begrotingstekort van zowat 1,5 miljard euro op een totaalbudget van 8 miljard. Nu wordt het begrotingstekort gehalveerd tot zowat 700 miljoen euro om dan in 29 naar nul te gaan. Er zal vooral worden bespaard op de eigen administratie met besparingen op personeels- en werkingskosten, zegt minister-president Boris Delyes van de MR.
2: Deze ambitie om
1: Nu wordt het begrotingstekort gehalveerd tot zowat 700 miljoen euro om dan in 29 naar nul te gaan. Er zal vooral worden bespaard op de eigen administratie met besparingen op personeels- en werkingskosten, zegt minister-president Boris Delyes van de MR.
2: Deze ambitie om terug te keren naar

0: af welke prijs de Brusselaars zullen betalen. N-VA noemt de begroting totaal onrealistisch. Intussen broedt er nog een rel in de regering over geld voor de huisvesting waar een omstreden PS'er op post blijft. Regeringspartijen PS en MR spreken elkaar tegen over de afspraken daarover.
1: Bij krantenverdeler PPP in Wommelgem zijn dit weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werk waren. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Dat zegt het Arbeidsauditoraat, het parket dat sociale fraude onderzoekt. Zaterdagochtend viel de sociale inspectie binnen bij het distributiecentrum van PPP in een dossier dat al liep, zegt Danaïs Vol van het Arbeidsauditoraat van Antwerpen.
2: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
1: De loods van PPP is verzegeld. Daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant. Door een computerstoring bij spoorwegbeheerder Infrawel zijn er problemen met de reizigersinformatie in de NMBS-app en op de schermen in de stations. Voor de stiptheid en de veiligheid zijn er geen problemen. Thomas Baak van Infrawel.
3: Om 9:15 hebben we een probleem met de informatie op onze servers, waardoor dat de reizigersinfo op de website van NMBS bijvoorbeeld of in hun applicatie, dat die niet altijd up-to-date is, ook op de schermen in de stations. We zijn er volop mee bezig om dat IT-probleem op te lossen. Intussen vraagt NMBS bijvoorbeeld ook aan de reizigers om altijd goed te luisteren naar de aankondigingen in de stations.
1: Vanochtend zijn in Luik opnieuw enkele honderden leerlingen samengekomen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest ook al woelig verlopen. Wim Schepens, jij bent in Luik. Hoe is het daar nu?
4: Wel, Iris, we zijn hier op de Place Saint-Lambert, waar het vorige week gespannen heeft. Maar op dit moment is het hier rustig. We vernemen van de politie dat er hier en daar in de stad wel groepjes scholieren rondtrekken. Maar we zijn ze in ieder geval nog niet tegengekomen. De politie bevestigt wel dat er vanochtend enkele scholieren zijn opgepakt. Het gaat om 10 administratieve aanhoudingen. Maar ook de schooldirecteurs die we hebben kunnen spreken bevestigen dat het vandaag relatief rustig is. Ze lieten wel verstaan dat ze liever hadden gehad dat de scholen vandaag gesloten waren gebleven. Het was een beslissing van de burgemeester om die vandaag weer te openen. De directeurs houden wel hun hart vast voor morgen, want dan worden er in Frankrijk opnieuw grote scholierenprotesten verwacht. En dan zou ook hier in Luik de vlam wel eens weer in de pan kunnen slaan, Iris.
1: Dankjewel, Wim. En in Parijs is vanmorgen brand gesticht aan de ingang van een middelbare school. Er zijn geen gewonden, alle leerlingen konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Vandaag zijn opnieuw 400 tot 500 scholen in Frankrijk dicht. Sinds een paar weken zijn er protesten aan de gang tegen de slechte omstandigheden in het onderwijs. Ook onderwijs, universiteitsstudenten liever, hebben zich vorige week bij het protest aangesloten. In Spanje komen er vervroegde verkiezingen op 29 november. Dat heeft premier Sanchez vanmorgen aangekondigd. De regering stond al langer onder druk, dus Mieke Strings, deze beslissing komt niet uit de lucht gevallen.
5: Nee, de directe aanleiding was de stemming vrijdag in het Spaanse parlement over 2 decreten die huurders beter moesten beschermen en de hoge woningprijzen moesten aanpakken. Maar de regering verloor die stemming en een van de gedoogpartners, want de Spaanse regering is een minderheidsregering, die is afhankelijk van gedoogsteun, een van die gedoogpartners dus stemde tegen. Maar er waren ook andere problemen. De partij van premier Sanchez ligt onder vuur door allerlei corruptieschandalen en er was ook de massale toestroom van migranten in Ceuta die de regering in moeilijkheden bracht.
1: En hoe reageert de oppositie?
5: Ja, die is nu heel blij. Por fin, schreef de grootste oppositiepartij op sociale media, eindelijk. De rechtse oppositiepartijen liggen namelijk al langer voor in de peilingen. Maar Sanchez gaat nu wel proberen om van die grote woede over de woningnood in Spanje het centrale thema van de verkiezingen te maken. Want dat is een thema waarmee links stemmen kan winnen. Maar de vraag is natuurlijk of dat voldoende zal zijn.
1: Dankjewel, Mieke, voor de uitleg. Volgens Kaya Kallas, de buitenlandchef van de Europese Unie, zet Rusland overal in Europa levens op het spel door hybride aanvallen. Het gaat om militaire acties, maar ook om aanvallen met niet-militaire.

0: middelen, zoals sabotage en cyberaanvallen. Volgens Callas was er de voorbije weken een piek van dat soort aanvallen, maar er waren ook meer schendingen van het luchtruim in diverse Europese landen door onder meer Russische drones. De chef van de Duitse inlichtingendienst houdt er rekening mee dat Duitsland in een gewapend conflict met Rusland kan terechtkomen in de nabije toekomst. Hij zegt ook dat Rusland bereid is tot moordacties en sabotage van Duitse doelwitten. Begin augustus was er al een mislukte drone-aanslag op de luchthaven van Leipzig, wellicht opgezet door de Russische militaire inlichtingendienst. Nog volgens de Duitse inlichtingenchef plant Rusland komende winter de meest intense aanvallen ooit op Oekraïne. En hij denkt ook dat de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, door Rusland bedreigd kunnen worden. In Stockholm in Zweden is de eerste Nobelprijs van het jaar toegekend, de prijs voor geneeskunde.
1: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann en Georg Nagel.
0: De prijs gaat dus naar een Amerikaan en twee Duitsers voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen kunnen aan- of uitzetten met behulp van licht. En dat vertelt neurofysioloog Wim van Duffel.
2: Men kan eigenlijk de hersencellen activeren op een manier waarop dat ze natuurlijk actief zijn. Of inactiveren waarop dat ze op een natuurlijke manier inactief zijn. Dus men kan eigenlijk nabootsen wat die hersenen doen, maar door op een knopje te drukken. Om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken. En deze techniek heeft daar enorm toe bijgedragen in de laatste twee decennia.
0: En dat zou ook kunnen helpen om bepaalde aandoeningen beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Het weer, enkele hoge wolken, maar vaak zonnig tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist, daarna wisselend bewolkt. Woensdag begint nog met mooie opklaringen, maar later komen er meer wolken en ook regen vanaf de Franse grens. We begonnen met het begrotingsakkoord voor het Brussels gewest. Het tekort wordt gehalveerd volgens minister-president Dilias. Zet Brussel daarmee ook een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Prachtig. Toch? Eeuwenoud en nog steeds even indrukwekkend. Dat is Brugge. Beleef de mooiste muziek in de mooiste stad. Kom naar Iedereen Klassiek in Brugge op zaterdag 31 oktober. Tickets en info bij Clara op VRT Max. Met de muzikale steun van KBC Private Banking.
3: Music Matters met Tine de Donder.
5: Goedemiddag en welkom terug. Straks komt pianiste Nathalie Matthijs live hier in onze studio spelen. Haar eigen muziek, dat is voor over een paar minuten. Eerst een andere pianist die het hier ook goed kent, want hij was een van onze twintigers van een van de vorige seizoenen. En hij heeft hier ook al eens op onze mooie Doutre Ligne piano gespeeld. Milan Verbiest.

Milan Verbist met zijn trio. Dat zijn Tristan Baars op contrabas en Arne Lagatti op percussie. Ze speelden hier Milan zijn Awakening. Marc Matthijs, ook een Belgische pianist, die nog samengewerkt heeft met onder andere Shirley Bassey en Toots Tielemans, waarvoor hij de pianobegeleiding verzorgde. Hij was ook 30 jaar lang directeur van het Conservatorium van Kortrijk en hij heeft in zijn leven wel meer dan 70 composities geschreven. Van kamermuziek tot solostukken tot werk voor groter orkest. Dit is zo een wals van hem, gespeeld door zijn dochter Nathalie Matthijs.

0: Nostalgic Waltz van Mark Matthijs met aan de piano zijn dochter Nathalie Matthijs. Een van de composities van haar vader die ze meenam op haar debuutalbum Picture Frame. Mark Matthijs, die werd dit jaar 70 en afgelopen weekend hebben jullie dat samen op het podium gevierd. Goedemiddag Nathalie Matthijs.
1: Goedemiddag Tine.
0: Hoe was het voor jou? Het was zaterdag.
1: Ja, het was heel fijn. Het is altijd een blitzbezoek in België, zo van het vliegtuig op het podium. Maar het was ontzettend leuk om nog eens met de familie op het podium te staan.
0: Ja, een echt feest?
1: Ja, echt wel. Kleine kring en zeer warm publiek. En echt een feest. Het was heel fijn.
0: Ja, een mooie verjaardag.
1: Mm-hmm.
0: Nu, muziek moet bij jullie thuis wel heel aanwezig geweest zijn. Hè? Want vader Mark, pianist, componist, thuis in klassiek als in jazz. Hij heeft zelfs de jazzafdeling opgericht van het Conservatorium van Gent. Je zus Vanessa, die is zangeres geworden. Jij ook de muziek ingegaan. Dan ben ik heel benieuwd. Hoe klonk het bij jullie thuis toen jij opgroeide?
1: Het was zelden stil. maar ik denk dat mama en papa hebben een schitterende zet gedaan. En ze hebben eigenlijk ons... Dus ik heb twee oudere zussen. En ze hebben ons nooit gepusht om muziek te doen. Ze hebben eigenlijk heel stilletjes afgewacht tot wij kwamen met het idee van... We zouden eigenlijk wel graag ook iets spelen. En ik denk dat dat de meesterlijke zet was. En dan mijn oudste zus Irina, die zei... Oh ja, op het podium staan, dat is misschien toch niet echt mijn ding. Maar elke keer dat we dan iets samen doen met de familie, dan organiseert zij alles. Dus ze is er ook altijd bij. Ook toen we de livestream deden een paar jaar geleden, voor papa's 65. Dan heeft zij ook alles mee in goede banen geleid. Want toen was het ook nog corona, dus er was gigantisch veel om mee. Om aan te denken. Dus het is altijd een heel hechte bedoeling.
0: Ja, en zo. Muziek zat er toch altijd in. Maar hoe oud was je dan toen je zelf besefte van ik wil echt ook iets doen in de muziek?
1: Ik was 3 jaar.
0: Ah.
1: En ik weet dat nog heel goed, omdat toen in de kleuterklas kwam de vraag wat willen jullie later graag worden? En ik was een beetje beschaamd om toe te geven dat ik muzikant wilde worden. En ik heb toen opgeschreven snoepwinkeljuffrouw. Maar ik eet eigenlijk zelfs niet graag snoep. En ik wilde mij gewoon niet in de spotlight zetten. Maar ik wist heel zeker dat ik op het podium wilde staan.
0: Ja?
1: Wat dat precies ging zijn, dat wist ik nog niet. Maar op het podium, dat was zeker.
0: Ja, en iets met piano of zingen? Of hoe begon het?
1: Ja, ik ben eigenlijk begonnen met viool aan 7 jaar. En dan aan 8 jaar overgeschakeld naar piano. Een beetje door omstandigheden. Ook omdat een van mijn zussen al viool speelde. En mama geeft vioolles. En was zo, ja, als ik dan al 1 dochter thuis heb en ik moet dan nog een viool extra gaan stemmen, misschien kan jij piano gaan doen? En dan dacht ik, oh ja, dat is ook wel leuk. 88 toetsen en dan moet ik niet gaan stemmen.
0: Ja.
1: En ik denk misschien de enige... het enige jammer daarvan is dat ik nooit een Sibelius vioolconcert zou kunnen spelen, maar Prokofjev 3 en zo voor piano.
0: Voilà, maken dat dan wel gelukkig goed. Is er ook heel veel voor piano.
1: Voilà.
0: Nu, je kiest niet alleen voor klassieke piano, maar ook jazz, zang. Wat zocht je in die combinatie? Of hoe is dat gekomen?
1: Ja, goh, ik denk de vrijheid van expressie. Ik ben heel erg verliefd op zo de 20e eeuwse muziek en alles wat dat impressionisme is en dan modernisme en zo de symbiose van verschillende stijlen. Zo zijn we ook opgegroeid. Mama was heel erg in klassieke muziek en papa dan heel erg in jazz, maar ook bossa nova en R&B en indie. En alles kwam eigenlijk bij ons over de vloer. En waarom dat dan niet combineren als het kon? En we waren ook altijd heel grote fans van artiesten die dat deden. En daar kwam zo wel wat de microbe vandaan. Ik denk ook, zeker toen ik in het conservatorium zat en klassieke piano plots zo, dat werd dan meer dan je hobby natuurlijk, dat wordt je beroep. En dan heb je toch nog ergens een uitlaatklep nodig. En dat was voor mij dan echt het zingen. Ik heb lang in een combo gezongen in een band. En die hebben dan ook nog mee op het podium gestaan toen ik mijn fundraising concert deed om in de States te gaan studeren. Dat was eigenlijk mijn eerste concert waar ik zowel klassiek als jazz en spelen en zingen gedaan heb. En toen merkte ik van ja, dit is het wel,
0: mm-hmm,
1: om dat te gaan doen.
0: Ja, je bent inderdaad naar de States getrokken nadat je afgestudeerd bent in Gent als klassiek pianiste. Mm-hmm. Waarom wou je naar daar?
1: Wel, Europa is het walhalle van de klassieke muziek en Amerika is waar de jazz ontstaan is. Dus ik dacht, goh, als ik het toch een beetje goed wil doen, dan moet ik misschien daar toch eens gaan kijken hoe het gaat. En die droom was, denk ik, mijn grootste droom tot ik dan naar Wenen verhuisd ben. En daar is veel bloed, zweet en tranen in gekropen. Dat was 2 jaar heel hard werken om ook de audities te doen, maar dan ook al het geld bij elkaar te rapen, want dat is natuurlijk heel duur. En dan in het 2e jaar heb ik dan de Fulbright te pakken gekregen en dan heb ik mijn fundraising georganiseerd en ben ik binnengeraakt in de Indiana University.
0: Ja. Ja. En dat was wat je wou?
1: Ja, daar kon ik mijn double major doen. Daar kon ik klassiek piano en jazz vocal doen en dat was een schitterend jaar, ondanks dat corona toen ook startte in de tweede helft. Mm-hmm. Maar ik had heel veel chance, want ik had mijn examen eigenlijk net gespeeld. En een week nadien was het spring break en de school is dan eigenlijk niet meer opengegaan. Dus dan werd alles online gedaan. Dus ik heb nog op het podium kunnen staan in de Jacobs School of Music. En dan, een week nadien was het gedaan.
0: Oh, maar je hebt het toch gehad?
1: Ik heb het toch gehad.
0: Ja, gelukkig. Nathalie, 10 jaar geleden ben je afgestudeerd. En nu, 10 jaar later eigenlijk, is jouw debuutplaat verschenen. Picture Frame. Waarom dacht je, nu is het een goed moment voor een eerste album?
1: Ja, dat is zo'n beetje een samenloop van omstandigheden. Ik denk dat veel artiesten dat ook wel weten. Een plaat opnemen, daar kruipt wel het een en het ander in. Is het niet alleen financiën, dan ook gewoon de voorbereiding. Wat ga je in godsnaam doen? Hoe ga je die rode draad in elkaar steken? En vorig jaar speelde ik in België en speelde ik een programma met de Rhapsody in Blue en dan ook nog enkele andere klassieke stukken, waaronder Scriabin en zo verder. En een van de mensen in het publiek was Patrick Mortier, die de producer is van Picture Frame en ook heel lang samengewerkt heeft al met papa. Was ook de reden waarom we zaterdag een concert gespeeld hebben, want een nieuwe Highlights plaat is uitgekomen van papa. En dat is eigenlijk alles wat dat hij en Patrick samen al hebben verwezenlijkt. Zo met Highlights op 1 album. En toen zei Patrick, ja, we moeten samen iets doen. Hè. En dan dacht ik, oké, dat is het eerste grote teken. Dus het dak gaat eraf. Ja. Het is het moment.
0: Het is tijd om een eigen plaat te maken.
1: Voilà.
0: Ja. Ze heet Picture Frame, fotolijstje. Daarop horen we veel verschillende kanten van jou. Piano, zang, klassiek, jazz, eigen muziek, muziek van anderen ook. Hoe kijk je daar vandaag naar al die verschillende facetten van jezelf?
1: Ik denk dat mijn manier is om iedereen eigenlijk zo de uitnodiging te geven. Want ik merk dat toch zelf, als je kijkt 10 jaar geleden hoe je was ten opzichte hoe je nu bent of hoe je gewoon al verschilt van dag tot dag. Er zijn zoveel facetten binnen 1 mens. En dat maakt hen zo uniek. En heel vaak worden we zo in een hokje gestopt. Het is natuurlijk ook wel gemakkelijker om iemand dan te volgen als je goed weet hoe je die kan vinden. Maar ik vind het unieke aan een persoon of aan een artiest is juist hoe ze alles samen ballen tot 1 persoon. En dat was eigenlijk mijn idee van Picture Frame. Net zoals als je je fotokadertje hebt, na zoveel tijd steek je daar dan nieuwe foto's in en dan zie je zo de reeks oude foto's terugkomen en denk je, wauw, ja, zo was ik toen. En dan herken je wel aspecten van jezelf, maar merk je ook van, wauw, die zijn echt al gegroeid. En dat is zoiets iets moois, dat is zoiets menselijks. En dus dit was mijn poging om aan mezelf te tonen dat dat kan en dat het mocht. En ook aan andere mensen om, als er iets is dat jou echt levendig doet voelen of dat jou vreugde brengt, zelfs al is het volgens het boekje niet per se samen te vatten, waarom in godsnaam niet gewoon doen.
0: Ja, een pleidooi tegen hokjes denken.
1: Ja, voilà, ja, dat was het eigenlijk.
0: Een heel mooie boodschap. Dankjewel Nathalie Matthijs. We gaan je dadelijk nog horen spelen en zingen. Je mag je alvast gaan klaarzetten aan de piano. Hier bij ons live in Music Matters aan de piano en met haar stem. Dit is Picture Frame, de titeltrack van het debuutalbum van Nathalie Matthijs. Als jij er klaar voor bent, Nathalie, wij ook.

0: Nathalie Matthijs, live in onze studio in de titeltrack van haar album Picture Frame. Dankjewel, Nathalie.
1: Music Matters met Tine de Donder.
0: Het ORF Radio Symfonieorkest heeft een nieuw album uit, onder leiding van de Braziliaanse dirigent Simone Meneses. Dit staat vol swingende, kleurrijke 20e-eeuwse klassieke muziek van allemaal componisten die zich lieten inspireren door muziek uit Wenen van Mozart en Haydn. Sergei Prokofiev nam dat klassicisme mee naar Rusland, Hector Villa-Lobos naar Brazilië en Francis Poulenc naar Frankrijk.

Het ORF Radio Symfonieorkest van Wenen in een deel uit een sinfonietta van Francis Poulenc. Het Zweedse Malva Kwartet heeft een nieuw album uit. Daarvoor hebben ze samengewerkt met een koor, maar daar staan ook een paar instrumentale nummers op, zoals de Strum van Jesse Montgomery. Ondertussen toch echt uitgegroeid tot een 21e eeuwse klassieker in de strijkkwartetten.

Een fris en ritmisch strijkkwartet van Jesse Montgomery door het Malva Quartet. Het Londense Tenebrae Koor bestaat dit jaar 25 jaar. En dat vieren ze met een nieuw album waarop het openingslied, dat is meteen ook de titeltrack, dat is geschreven door de Amerikaanse componist Jason Max Ferdinand. De dirigent van het koor, Nigel Short, die was al jaren een ferme bewonderaar van het werk van Ferdinand. Maar nu pas, voor dat jubileum, vroeg hij hem om ook echt iets te schrijven voor hen.

Londense Tenebrae Ensemble onder leiding van Nigel Short. Mark Jansen staat hier al klaar voor een nieuwe week Maestro. Heel fijn dat u meeluisterde. Morgen is Olaf terug, dan ga ik weer naar Django. Ik wens u nog een heel mooie dag met Clara. Bye bye.

2 uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Iepen. De politie van Luik heeft vandaag 16 mensen opgepakt tijdens de scholierenprotesten in Luik. Vanochtend verzamelden enkele honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar tot een 200-tal jongeren voor onrust zorgde. Ze verspreidden zich over de stad en richtten ook vernielingen aan. De meeste winkels in het centrum van de stad bleven deze voormiddag dicht. Morgen worden er in Frankrijk opnieuw grote scholierenprotesten verwacht. En dat zou ook in Luik gevolgen kunnen hebben. En in Parijs is vanmorgen brand gesticht aan de ingang van een middelbare school. Alle leerlingen konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Vandaag zijn opnieuw 400 tot 500 scholen in Frankrijk gesloten. Sinds een paar weken zijn er protesten aan de gang tegen de slechte omstandigheden in het onderwijs. Ook universiteitsstudenten hebben zich bij het protest aangesloten. Het Brussels gewest zet een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht tegen 2029. Dat heeft Brussels minister-president Boris Delias gezegd in zijn beleidsverklaring. Brussel had vorig jaar een begrotingstekort van zowat 1,5 miljard euro, wat ontzettend veel is op een totaalbudget van 8 miljard. Nu wordt het begrotingstekort gehalveerd tot zowat 700 miljoen euro om in 2029 naar een evenwicht te gaan. Er zal vooral bespaard worden. Brussel had vorig jaar een begrotingstekort van zowat 1,5 miljard euro, wat ontzettend veel is op een totaalbudget van 8 miljard. Nu wordt het begrotingstekort gehalveerd tot zowat 700 miljoen euro om in 2029 naar een evenwicht te gaan. Er zal vooral bespaard worden op de eigen administratie met besparingen op personeels-

0: N-VA de begroting totaal onrealistisch. De computerproblemen bij spoorwegbeheerder Infrabel zijn opgelost. Door de storing was de reizigersinformatie in de NMBS-app en op de schermen in de stations niet altijd correct, maar intussen is dat opnieuw in orde. Het ging niet om hacking, zegt Infrabel, en de treinen reden ook gewoon normaal. Twee Duitse biofysici en een Amerikaanse neurowetenschapper hebben de Nobelprijs voor geschiedenis gewonnen. Ze hebben ontdekt hoe het komt dat sommige algen fluoriserend zijn. En dat hebben ze gebruikt om zenuwcellen ook gevoelig te maken aan licht, zodat ze die met een lampje kunnen aan- en uitschakelen. Neurofysioloog Wim van Duffel legt uit waarvoor dat gebruikt kan worden.
1: Bij mensen die blind zijn, probeert men deze techniek te gebruiken om het netvlies terug te laten werken. En om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken, welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde functies, bij bepaalde gedragingen, bij bepaalde waarnemingen. De meeste van deze denkpistes, die is men nog aan het onderzoeken, maar men is daar volle bak mee bezig om dat te kunnen vertalen naar menselijke toepassingen.
0: Het zou ons ook kunnen helpen om aandoeningen zoals dementie, depressie en verslaving te begrijpen. Het is vaak zonnig vanmiddag met een paar hoge wolken. We halen tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna wisselend bewolkt. Woensdag eerst nog mooie opklaringen. Later meer wolken en ook regen vanaf de Franse grens. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Welke soundtrack wil u graag horen? Laat het ons weten via de VRT Max-app. En luister zaterdag, 10 oktober, een hele dag lang naar de mooiste filmmuziek.
4: Er is koffie.
3: Vanaf 10 uur.
4: En er is vooral ook heel veel mooie muziek.
3: The Original Soundtrack. Met Clara de Degger en Robin Broos.
5: Of zoals Mary Poppins zou zeggen.
6: It's supercalifragilisticexpialidocious.
3: Bij Clara en op VRT Max.
2: Maestro. Met Mark Janssens.
7: Een mooie maandagnamiddag, welkom. Onze nieuwe artiest van de week is een violist die zondag een concert speelt met Antwerp Symphony Orchestra. Tobias Veldman, 35 jaar, gewezen laureaat van de Elisabethwedstrijd. En afgelopen zomer mocht ik met hem van gedachten wisselen over muziek en muzikant zijn. Over een kwartier keren we terug naar 2015, toen hij in Brussel een vioolconcerto van Mozart speelde, Tobias Veldman. 35 jaar dus, kan het nog jonger? Jazeker. Dit is pianist Alexander Malofeev. Over een paar weken viert hij zijn 25e verjaardag.

Hij is bijna bezeten door muziek en door de piano. Deze jongeman Alexander Malofeev speelde een wals, een van de miniaturen van Alexander Glazunov. En in februari volgend jaar kan u hem zelf aan het werk horen en zien in de Elisabethzaal in Antwerpen. Dan komt hij daar het pianoconcerto van Edvard Grieg spelen. Alexander Malofeev. Zo lang hoeft u niet te wachten op het Cleveland Orchestra en de Oostenrijkse dirigent Frans Welser Möst, want die spelen donderdag een concert in Beaux-Arts. En dus maken wij een portret van deze dirigent die aan zijn laatste seizoen in Cleveland begonnen is, Frans Welser Möst. Ik zei al dat de Duitse violist Tobias Veldman onze violist van de week is en we kijken terug op het leven van Sir Neville Mariner. Eind vorige week was het 10 jaar geleden dat deze Britse dirigent overleed. Sir Neville Mariner en het Requiem van Mozart.

0: Detroit dus. En de recordarie uit het requiem van Mozart hier met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. En bij de solisten onder andere Sylvia McNair en Robert Lloyd. Opname gemaakt in Londen in 1990. Het is 10 jaar geleden dat Sir Neville Mariner overleed, de Britse dirigent. En daar staan we deze week bij stil. Straks doen we dat met muziek van Antonín Dvořák. Weet u nog wie in 2015 de Koningin Elisabeth-wedstrijd viool won? Ja, dat was de Koreaanse violiste Ji Jung Lim. Het was ook het jaar van Bomsori Kim en van Tobias Veldman, die vierde werd. Zaterdag speelt hij een concert in ons land. En wij keren zo meteen nog eens terug naar 2015 met Tobias Veldman in het vijfde vioolconcerto van Mozart. Ik kon deze zomer van gedachten wisselen met Veldman en hij herinnert zich heel goed dat hij als eerste violist terechtkwam in de muziekkapel Koningin Elisabeth en daar het nieuwe in te studeren werk onder ogen kreeg.
1: I was a bit unlucky to be the first one to be there for the next day, so I couldn't really prepare. So I remember the announcement of the people who proceeded to the final was, I think, quite late at 11 in the evening, and the next morning at 8 or 9 I already had to be at the chapel. So it was quite challenging, but in the end I also had a very good time also with the other contestants, so we had a very good relationship, spending time together also apart from the violin. Or from the music.

Ja, van mij had hij mogen winnen toen in 2015. Maar goed, ik zat niet in de jury natuurlijk. Hè. Die zijn allemaal veel intelligenter. Tobias Veldman speelde het vijfde vioolconcerto van Mozart met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Paul Meyer. Tobias Veldman is onze violist van de week. Hij kreeg zijn opleiding eerst in Würzburg. Daarna werd hij toegelaten tot de klas van Antje Weithaas in Berlijn. En hij is ondertussen 35 en toen hij het Mozartconcerto speelde in Brussel, dat we net hoorden, was hij een jonge kerel van 24. Maar al 2 jaar later, op zijn 26e, werd hij professor aan de Universiteit van Würzburg, waar hij ooit gestudeerd had. Hij was een van de jongste vioolprofessoren in Duitsland tout court op dat moment. En ondertussen heeft hij ook studenten in Leipzig, daar aan de Muziek- en Theateruniversiteit Felix Mendelssohn in Leipzig. En nu, zaterdagnamiddag, is hij te horen in de Elisabethzaal in Antwerpen. Tobias Veldman samen met de Antwerp Symphony Orchestra. Dan speelt hij het vioolconcerto van Schumann. En het is Richard Egar die dirigeert. Nu donderdag doet een Amerikaans orkest nog eens ons land aan. Het Cleveland Orchestra speelt in Beaux-Arts onder leiding van Frans Welser-Meust. Hier bij ons in een ouverture van Richard Wagner, die Meistersinger van Nürnberg.

0: het Cleveland Orchestra onder leiding van Frans Welser-Möst in Die Meistersinger von Nuremberg, de ouverture van die opera van Richard Wagner, opname 15 jaar geleden gemaakt in hun thuisbasis in Cleveland. Ja, en Frans Welser-Möst heeft al een hele tocht afgelegd met dit orkest van Cleveland. Het is zijn laatste seizoen, zijn 25e seizoen. Hij was de 7e chef-dirigent van Cleveland toen hij aantrad en ondertussen is hij de langst zittende muziekdirecteur. Hij begon ooit als gastdirigent in 1993 en daarna is hij sinds 1995 elk seizoen er geweest. En als je het optelt kom je aan 1200 concerten waarin hij Cleveland Orchestra heeft gedirigeerd. Frans Welser-Möst in 93 steden, in 15 staten van de Verenigde Staten en in 26 landen is hij met het orkest Cleveland Orchestra op tournee geweest. Natuurlijk is dat niet zijn enige orkest. Hij is ook graag gezien bij de Wiener Philharmoniker. Hij heeft bijvoorbeeld al 3 keer het nieuwjaarsconcert met de Wiener gedirigeerd en 2 jaar geleden werd hij erelid van de Wiener Philharmoniker. En dat is best wel een eer voor Frans Welser-Möst en voor iedereen die dat wordt, en dat zijn er niet zoveel. Het Cleveland Orchestra heeft Brussel als de laatste bestemming van hun Europese tournee. En daar komen ze deze week langs en ze brengen daar onder andere de 2e symfonie van Johannes Brahms. En Cleveland, u zal ze nog vaker horen deze week hier bij ons.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: En kijk, het is net 3 uur. Van harte welkom op deze maandagnamiddag als u er nu bij komt. Maestro met de Japans-Britse pianiste Mitsuko Uchida. Zij is op weg naar haar 78ste verjaardag. En eind november komt ze nog eens naar ons land. Dat is na een Japanse tournee. En ook in Japan in concert speelde ze deze laatste pianosonate van Ludwig van Beethoven. De opname verscheen nu en is een keuze van Clara. Mitsuko Uchida en Beethoven.

0: moet je zeggen, na zo'n prachtige, monumentale muziek, de laatste 32e pianosonate van Beethoven, hier in concert gespeeld in Japan door Mitsuko Uchida. Ze heeft de laatste sonates uitgebracht, allemaal live-opnames, en dat is een keuze van Clara. Indrukwekkende Mitsuko Uchida. Beethoven zei ooit dat hij zijn laatste sonates, de drie, dat hij die in één adem had gecomponeerd. Ja, je zou kunnen zeggen dat ze wat samen horen, dat is waar. Zijn laatste sonate die we net hoorden droeg hij op aan aartshertog Rudolf van Oostenrijk. Zijn Missa Solemnis zou je ook aan hem opdragen en nog een aantal andere werken. En het was de grandeur en de eenvoud in die laatste sonate van Beethoven is opmerkelijk. Begint met heel onstuimig, maar eindigt in een soort van transcendentie daarin Beethoven zichzelf overstijgt, mag je wel zeggen. Beethoven had op een bepaald moment een uitnodiging geaccepteerd van de koning van Westfalen, de broer van Napoleon Bonaparte, om kapelmeester te worden aan het hof in Kassel. Maar dat zag aartshertog Rudolf niet zitten en dacht, we moeten Beethoven in Wenen houden. En hij kon twee prinsen, bevriende prinsen, overtuigen om hem, Beethoven, een gegarandeerd jaarlijks salaris uit te betalen op voorwaarde dat hij zijn plannen om naar Kassel te gaan zou opbergen en zou blijven wonen in Wenen voor de rest van zijn leven. En Beethoven zei ja op dat aanbod. Niet dat het daarna altijd even vlot verliep. Er waren nogal wat hobbelen in de weg. En aartshertog Rudolf moest nu en dan toch wel helpen om Beethoven over die verhoogjes te geraken. Maar inderdaad, Beethoven heeft nogal wat opgedragen aan aartshertog Rudolf. En geen enkele andere man of vrouw heeft hij meer muziek opgedragen. Rudolf die vrij jong stierf op zijn 43ste, maar 4 jaar na zijn grote idool Beethoven. En als je onder de indruk was van Mitsuko Uchida, dan zou ik zeggen, ga haar live bekijken en beluisteren. En dat kan in Flagey op 27 november. En geloof het of geloof het niet, maar dat is het debuut van Mitsuko Uchida in Flagey. Dus op 27 november is ze daar, dan speelt ze onder andere Haydn, Mozart en Schubert. Twijfel geen seconde.
1: Clara. Blijf verwonderd.

Cyril Dubois, zong deze muziek van Fernand de la Tombelle, samen met Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumousseau. Fernand de la Tombelle, prachtige naam, was een leerling van Théodore Dubois, onder andere, en van Alexandre Guilmant, goede vriend van Saint-Saëns. En het was vooral Saint-Saëns die hem zou gidsen in de wereld van de componisten Fernand de la Tombelle. Tchaïkovski componeerde variaties op een rococo-thema en droeg die op aan een bekende cellist van toen, Karel Vitsenhagen, die trouwens ook de première zou spelen. Maar dan is er een hele discussie geweest die voortduurt tot op vandaag. Welke rol speelde Vitsenhagen in het compositieproces van die variaties van Peter Tchaïkovski? Speelde hij een grote rol of was het maar in de marge en deed Tchaïkovski zijn zin? Dit zijn die variaties met cellist Jean-Guyen Carras en BBC Symphony Orchestra, geleid door Jerzy Beloglavek.

Jean-Guyenquier speelde de variaties op een rococo-thema voor cello en orkest van Peter Tchaikovsky samen met BBC Symphony Orchestra, gedirigeerd door Jerzy Belohlavek. Wilhelm Fitzenhagen, die de première speelde, kreeg op een bepaald moment twee aanbiedingen. Hij moet een fantastische cellist geweest zijn. Liszt zat aan zijn mouw te trekken om in het orkest te komen spelen in Weimar. Maar er was ook Nikolai Rubinstein, de directeur van het conservatorium in Moskou. En die zei van, kom naar Moskou, dan mag je niet alleen spelen, mag je ook een klas leiden en leerlingen hebben en maak je deel uit van de culturele scène in Moskou. Fitzenhagen ging op zijn aanbod in, op dat van Rubinstein. Hij was toen 22 jaar, net getrouwd, en het koppel trok naar Moskou. Na 4 uur speelt onze violist van de week Tobias Veldman kamermuziek van Sergei Prokofjev.

0: Morgen in Pompidou brengt Nicky Aarts verschillende gasten samen aan tafel in het pas heropende Designmuseum in Gent. Live in Pompidou. Morgen om 5 uur bij Clara op VRT Max.
1: Luisteren naar Clara. Altijd en overal in de app van VRT Max. Download hem nu. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
0: Welke soundtrack wil u graag horen? Laat het ons weten via de VRT Max-app. En luister zaterdag, 10 oktober, een hele dag lang naar de mooiste filmmuziek.
3: Er is koffie.
0: Vanaf 10 uur.
3: En er is vooral ook heel veel mooie muziek.
0: The Original Soundtrack. Met Clara de Dekker en Robin Broos.
4: Of zoals Mary Poppins zou zeggen.
5: It's supercalifragilisticexpialidocious.
0: Bij Clara en op VRT Max.
6: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In het centrum van Luik is de situatie uit de hand gelopen. De politie moest tussen beiden komen omdat jongeren vernielingen aanrichtten. Vanochtend verzamelden honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen in Luik. Dat verliep eerst rustig, tot een 200-tal jongeren de anderen uitdaagden. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij dat leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens is in het centrum van Luik en vertelt wat hij nu ziet.
7: Een half uur geleden is de politie aan het operagebouw in actie gekomen. Tot dan toe had ze de scholieren op het plein hun gang laten gaan. Een 80-tal, schat ik, liep daar luidruchtig rond met pancartes. Maar elders op het plein gebeurden ondertussen minder fraaie dingen. Ik hoorde bommetjes ontploffen, zag vuilnisbakken in brand vliegen. Politiespotters hadden een aantal van de relschoppers daar blijkbaar kunnen identificeren. Want een half uur geleden dus zagen hoe mensen plots van het plein werden geplukt en in politiebusjes werden geduwd. De politie lijkt de situatie intussen ook onder controle te hebben, al blijft de situatie gespannen.
6: En ook elders in Wallonië duurt het protest voort. In Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, is een 10-tal kinderen licht gewond geraakt toen een vuurwerkpijl op de speelplaats van een lagere school belandde. 1 leerling is naar het ziekenhuis gebracht. De havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in het westen van Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De 3 regio's vormen samen een belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. Een betere samenwerking moet de economie sterk houden, zegt minister-president Matthias Diependalen.
8: Ja, inderdaad, we mogen dat niet uit het oog verliezen. Als je Noord-Rijn-Westfalen, Nederland en Vlaanderen samen, dan zouden wij tot de 7 grootste economieën ter wereld behoven. Dus tot de G7 eigenlijk. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat we daar gaan zoeken hoe we dat nog beter kunnen gebruiken om voor nog meer welvaart te zorgen voor onze samenleving.
6: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken met een opmerkelijke slogan: grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sophie Roeland.
9: Zij kunnen bij ons een melding doen, wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen, welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen.
6: Die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt

0: had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man van 21 benaderde geregeld minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Hij moet zich chemisch laten castreren, wat betekent dat hij pillen moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Vaak zon vanmiddag met een paar hoge wolken tot 22 graden. Volgende nacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna volgen zon en wolken. Woensdag eerst nog opklaringen, maar later wolken en regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
2: Een fijne maandagnamiddag. Antonin Dvořák vertrekt naar de Verenigde Staten, maar eerst geeft hij nog een afscheidsconcert in Praag, waar hij zijn eigen muziek dirigeert. Zich natuurlijk niet bewust van de heimwee die hij zal voelen eens hij in de States is, of misschien was hij dat toch wel. Dvořák was immers meer een man van zijn streek en volk dan een echte wereldburger die zich overal thuis voelt. Dvořák in Praag met de carnaval-ouverture.

0: De carnaval-overture van Antonin Dvořák met The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Voor Dvořák was er een soort vaarwel tijdens een aantal concerten in Praag voor hij vertrok naar de Verenigde Staten. 10 jaar geleden overleed dirigent Sir Neville Mariner. Zijn hart begaf het, hij was 92. Hij stierf thuis in Londen. En zijn Academy of St. Martin in the Fields bestaat nog altijd. Joshua Bell is daar nog steeds de chef-dirigent. Zijn contract is trouwens verlengd tot de zomer van 2028. Een andere dirigent, Frans Welser-Must, is deze week in ons land. Hij werd in 1990 chef-dirigent van London Philharmonic Orchestra. Niet dat dat allemaal rimpeloos verliep, want de muzikanten hadden het niet zo voor hun nieuwe chef-dirigent. Maar toch zijn er een paar mooie opnames gemaakt.
1: Ich knüpfte manche zarte Bande, studierte

0: Thomas Hampson met London Philharmonic Orchestra en Frans Welser Meusden, een aria uit Der Bettelstudent van Karel Milleker. Groot succes in Wenen. In het theater aan der Wien hadden ze sinds de Vledermaus van Johann Strauss niet meer zo'n enthousiast publiek gezien en niet meer zoveel opvoeringen van één operette, Der Bettelstudent. Onze violist van de week, Tobias Veldman, speelt nu de tweede vioolsonate van Sergei Prokofjev samen met pianist Boris Kuznetsov. Veldman, hij vertelt dat hij heel graag kamermuziek speelt met collega's. Je eigen ideeën vertelt hij over een compositie worden uitgedaagd door de, ja, soms wel heel verschillende en andere ideeën van je collega's. Je mag en je kan als kamermuzikus trouwens ook meer flexibel zijn en vrij.
1: Yeah, certainly. I mean, also because it also influences you in a good way. So sometimes your colleagues have amazing ideas that you never thought about. So it really it educates also yourself as a musician, and you grow with these kind of amazing ideas that you can pick up from others. And by brainstorming with them, you really reach another level, probably. And that's why also, especially in chamber music, you learn a lot also being spontaneous. And sometimes when you play only with orchestra, of course, you need to have a quite fixed idea of metrum or a tempo, because it's not easy, you know, to have spontaneous ideas with 60, 70 or sometimes 80 musicians on stage.
0: And a conductor.
1: And a conductor, yes. And with chamber music, you can be much more spontaneous and flexible and free, and that's probably the spirit of it.

is onze violist van de week, Tobias Veldman, hier samen met Boris Kuznetsov van de piano in deze tweede vioolsonate van Prokofjev, die eigenlijk begon als een fluitsonate. Prokofjev componeerde die in 1943, toen hij in Perm was, om daar zijn nieuwste ballet Assepoester te gaan discussiëren met toen het Kirov-ballet dat eigenlijk geëvacueerd was naar Perm. En die tweede vioolsonate, ontstaan als een fluitsonate, is toch veel vrolijker in vergelijking met die eerste sonate. Er blijven natuurlijk de bij momenten donkere elementen van Prokofjev in zitten, maar toch de zon schijnt. Laten we daar eerlijk in zijn. Morgen horen we dit duo, Tobias Veldman en Boris Kuznetsov, opnieuw. Dan spelen ze een sonate van Beethoven. Sergei Rachmaninov die is aan zijn étude tableau opus 39 aan het componeren op een moment dat hij een herdenkingsconcert voorbereidt voor zijn vriend Alexander Scriabin, die is overleden. En hij begint, Rachmaninov, de werken van Scriabin te bestuderen. Het was trouwens de laatste muziek, die étude tableau opus 39, die Rachmaninov zou componeren in Rusland. En als het gaat over tableaubeelden, zei hij, ik ga zelf niet te veel prijs geven, dat moeten artiesten niet doen, laat het maar aan de mensen over die er naar luisteren. Amerikaanse pianist Nicholas Angelich.

Sergei Rachmaninov, hij kon uitbundig en romantisch zijn, maar soms ook heel ingetogen en dromerig. Dit was de tweede étude tableau uit zijn opus 39, gespeeld door de Amerikaanse pianist Nicholas Angelage, die in Cincinnati geboren werd uit twee ouders die van elders kwamen. Zijn vader was een violist uit Joegoslavië. Zijn moeder kwam uit Rusland, was een pianolerares en ook de eerste lerares van haar zoon Nicholas Angelage. Jammer genoeg overleed hij 4 jaar geleden. Hij was amper 51.

En schreef ook een aantal mooie liederen, Sergei Rachmaninoff. Dit was er één van, een gebed, gezongen door Joan Rogers en Howard Cherry aan de piano. Morgen hoort dus Alexander Glazunov in het vioolconcerto van hem. Met Frank-Peter Zimmerman is de violist en Frans Wilser Must, onze dirigent van de week, leidt London Philharmonic Orchestra. Johannes Brahms nog zijn derde symfonie, dat mooie Poco Allegretto met Yannick Nézet-Séguin. Dan is het 5:00 en daarna is er Nieuws en Pompidou met Nicky Aerts. Een heel mooie avond.

0: Van schilderkunst tot mode. Van textiel tot verbeelding. Dit najaar zet Bozar de spotlights op onder meer Jean Brusselmans, Edith de Kint en Cristobal Balenciaga en William Kentridge. Ontdek deze en vele andere tentoonstellingen bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Het blijft onrustig in Luik na het scholierenprotest. De politie moet ingrijpen met het waterkanon. Door een betere samenwerking tussen Vlaamse, Nederlandse en Duitse havens moeten we sterker staan tegen buitenlandse concurrentie. En Rusland ontkent dat er pest is uitgebroken na een incident in een labo. In het centrum van Luik is de situatie uit de hand gelopen. De politie moest tussen beiden komen omdat jongeren vernielingen aanrichtten. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij dat leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens, jij bent in Luik. Hoe is het daar nu?
2: Wel, heel de dag door zijn scholieren in groepjes door het centrum getrokken. Lange tijd verliep dat relatief rustig, maar de afgelopen uren is het hier aan het Operaplein ontspoord. De scholieren die met pancartes door de straat liepen zijn hier ook niet meer te bespeuren. Wat we nu zien zijn vooral wat oudere jongeren, casseurs zeg maar, die bushokjes slopen en steps en deelfietsen in brand steken. De politie heeft zich lange tijd strategisch op een afstand gehouden. Af en toe zagen we wel hoe iemand uit de meute werd gehaald, allicht door agenten in burger. Maar zo net is hier ook een sproeiwagen verschenen die de meute heeft weggejaagd. Ondertussen worden de brandjes hier geblust en is het wachten tot de rust weerkeert. We vernemen dat de burgemeester van Luik vanavond zou beslissen of de scholen morgen gesloten blijven. Want morgen is er weer groot scholierenprotest in Frankrijk. En de vrees leeft dat dat de jongeren hier in Luik zou kunnen inspireren om de boel op stelte te zetten.
1: Dankjewel, Wim. En nog bij scholierenprotest in Wallonië zijn in Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk terecht kwam op de speelplaats van een lagere school. Een leerling is naar het ziekenhuis gebracht. En het protest in het Franstalig onderwijs heeft zich uitgebreid van Wallonië naar Brussel. In Elsene hebben leerlingen de toegang tot het Atheneum Charles Janssens geblokkeerd. Ze willen dat de hele week volhouden. De komende dagen worden nog meer protestacties verwacht aan Brusselse scholen. En ook in Frankrijk is het protest hevig en gewelddadig. Al dagenlang komen scholieren en studenten op straat tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Scholen blijven dicht en het protest draaide ook vandaag uit op rellen. Dat vertelt Steven de Kranen die het in Frankrijk volgt.
3: 413 middelbare scholen zijn dicht van in totaal 3700 in Frankrijk. Blokkades opgeworpen door scholieren en hier en daar opnieuw toch wel weer rellen. En ongeregeldheden met vooral dan extreem linkse activisten die zich mengen tussen die scholieren. Dus het geweld blijft. Bijvoorbeeld in Lens heeft er een 15-jarige scholier zijn hand kwijtgespeeld toen hij een flitsgranaat van de politie opraapte of tegen hem kreeg. Dat is nog niet duidelijk. Laat ons zeggen, dus opnieuw heel veel protest en op sommige plaatsen opnieuw gewelddadig.
1: De havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken, onder meer om onafhankelijker te worden in hun energievoorziening en beter te kunnen concurreren. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. En Linde...
3: Gewelddadig.
1: De havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken, onder meer om onafhankelijker te worden in hun energievoorziening en beter te kunnen concurreren. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. En Linde Koman was daarbij.
4: De handtekening.

0: staat onder druk. Dat wordt nu aangepakt, zegt Nederlands minister-president Rob Jetten.
1: We willen ervoor zorgen dat we in onze eigen havengebieden goede duurzame energie kunnen opwekken, groene waterstof kunnen maken en met gezamenlijke infrastructuur dat ook dan kunnen transporteren naar al die industriële gebieden in Nederland, België en Duitsland.
0: Er komen daarom meer pijpleidingen tussen de havens. En om meer investeerders aan te trekken, zal er ook op dezelfde manier omgegaan worden met Europese regels. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: We hebben nu afgesproken om te kijken van kunnen we die omzetting niet beter op elkaar afstemmen, zodat het voor mensen en bedrijven gemakkelijker is om die grenzen over te steken.
0: De havens vragen ook financiële steun van Europa.
3: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken met een opmerkelijke slogan: grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sophie Roeland.
4: Zij kunnen bij ons een melding doen, wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen, omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale mediaplatformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
3: Een man uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man van 21 benaderde geregeld minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Hij moet zich chemisch laten castreren, wat betekent dat hij pillen moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Op het assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant vraagt de aanklager om Nicola Ulens schuldig te bevinden aan de moord op zijn stiefmoeder. Ulens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en zoon van baron Ulens, de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tiense suikerfabriek en de Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin na jarenlange frustraties. Maar volgens de aanklager gaat het om een bewuste keuze en dus om moord. De jury doet wellicht morgen een uitspraak. De Russische gezondheidsautoriteiten ontkennen dat de dood van een laborante van een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk zou veroorzaakt zijn door een longpestvirus. Ze overleed aan een longontsteking, maar die zou dus niet zijn veroorzaakt door een dergelijk gevaarlijk virus, Peter de Kroebele.
5: Ja, dat is toch wat de Russen zeggen, dat er geen enkel verband is inderdaad tussen de dood van de 28-jarige laborante en het ongeluk. Dat gebeurde eind september bij het Onderzoeksinstituut voor Pestbestrijding in Irkutsk. Ze bracht toen per ongeluk een flesje waarin sporen van de longpestbacterie zouden hebben gezeten. Ze is enkele dagen later overleden door een longontsteking en er werd al snel een verband gelegd. Maar er is, ik citeer de autoriteiten, geen enkel verband tussen beide feiten. Maar het is wel zo dat intussen ongeveer 200 mensen die mogelijk contact hebben gehad met de laboranten onder medisch toezicht zijn gesteld of in isolatie zijn geplaatst. Ziekenhuizen en kraamklinieken in de regio hebben ook beperkingen ingevoerd. Dat is toch vreemd, dan kan je toch afvragen wat er nu werkelijk aan de hand is. Maar dus volgens de Russische autoriteiten niet.
3: Dank je, Peter. In de Zwarte Zee, voor de kust van Roemenië, zijn 2 bemanningsleden overleden bij een brand op een cargo-schip. Mogelijk werd dat schip geraakt door een drone, maar daarover is er geen zekerheid. De Roemeense kustwacht heeft ook 11 andere bemanningsleden gered van op het schip. De hele reddingsoperatie duurde een tijd. Het cargo-schip was onderweg met graan vanuit Oekraïne naar Italië. Vanavond nog licht bewolkt. Daarna wordt het vannacht opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend blijft het lang grijs. Na de middag wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start nog zonnig. Later meer wolken en regen vanaf de Franse grens. En vanaf donderdag frisser herfstweer met regen, buien en wind. We begonnen met het scholierenprotest in Luik, dat na de middag grimmiger is geworden. De jongeren komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar een groep trekt door de stad rond en is gewelddadig. Meer op vrtnieuws.be.

0: Blijf verwonderd. Amuse presenteert dit concertseizoen topartiesten. Zoals Victoria Mulova, Léa Desandré en Thomas Dunford. Olga Pashenko, Lucille Richardot, Margreet Keul en Benjamin Allard. Ontdek muziek van de middeleeuwen tot vandaag in een van de mooiste concertzalen van het land. Beleef het in Amuse. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: I don't care about the word art because it's been so discredited.
0: Pompidou met Niki Aerts.
2: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Met vandaag Leen Huet. Dag Leen, je schreef een biografie over Marcel van Schelle. Ja. Die de titel Held kreeg.
3: Ja.
2: Je ouders gingen namelijk wonen in het ouderlijk huis van die man, van Marcel dus. En ook dankzij jouw grootvader, die veel over hem geschreven heeft, omdat hij er vlakbij woonde destijds, weten we meer over die man, maar jij bent dieper gaan graven natuurlijk.
3: Ik ben er een paar jaar mee bezig geweest.
2: Ja, ja, hij komt al heel snel op jouw pad, hè?
3: Toen ik 10 was, dat is een aantal decennia geleden. Toen hoorde ik mijn grootvader voor het eerst over Marcel van Schelle vertellen. We stonden bij dat huis, er was een kleine heemkundige wandeling. Een van de laatste overlevenden uit de omgeving van Marcel van Schelle was daar ook, Jan Nees. Die heeft toen verteld over zijn ervaringen op het landgoed van de familie van Schelle, waar paarden gefokt werden, waar kippen gefokt werden. Dus dat was een levende schakel met het verleden. En zo is eigenlijk die naam en die man op mijn pad gekomen.
2: En hij is daar ook
3: gebleven.
2: Ja, en wat een leven heeft die man geleid. Maar daarover hebben we het straks. Ik gebruik het even als cliffhanger nu. Je mag straks uitgebreid vertellen over de opgang en de ondergang eigenlijk van Marcel van Schelle. Zit hier ook Philippe Aguirre y Otegi. Dag Philippe.
4: Goedemiddag.
2: Ik was zaterdag in het KMSKA in Antwerpen om naar jouw werk te gaan kijken. Er loopt een prachtige overzichtsentoonstelling met jouw werk. 140 of wat werken zijn er te zien van jou, van heel klein tot heel groot. En dat is de eerste keer hè, dat je zo de gelegenheid krijgt om al je werk te tonen.
4: Ja, het is de eerste keer. Ik ben dit jaar 65 geworden.
2: En dat mooi cadeau.
4: Dat valt mooi samen. En ik heb de vraag gekregen, ik denk 2 jaar geleden, na lange gesprekken, dat gebeurt niet zomaar, vroeg het KMSK aan mij of ik een tentoonstelling wou maken, waar ik natuurlijk heel blij mee was. Het is in mijn eigen stad dat ik mag tentoonstellen.
2: Het is bijna om de hoek, hè?
4: Het is om de hoek, ja. Ik kan er te voet naartoe van thuis of met fiets. En ja, het is ook een huis waar ik ben grootgebracht, opgevoed eigenlijk door... Ik kwam daar met mijn ouders als kind, maar dan daarna als adolescent en student was aan mijn studiezaal ook. Wij mochten daar altijd binnen als studenten van de academie. Wij gingen daar tekenen, kijken naar de grootmeesters, Rubens, Van Eyck, Ensor. Dus dat is voor mij een zeer emotioneel en ontroerend om gevraagd worden en mijn werk naast die meesters te plaatsen.
2: Ja, en dan moet je gaan kiezen, hè? Want dan moet je overwegen, met jezelf even overleggen, wat ga ik daar dan tonen? Want je bent wat 40 jaar bezig al, Philippe.
4: Ja.
2: Als het niet langer is.
4: Een beetje langer dan 40 jaar. En ja, we hebben dus serieus moeten selecteren. Maar we hebben de focus gelegd op de sculptuur. Ik ben beeldhouwer van opleiding en beeldhouwkunst komt minder aan bod dan schilderkunst. En dus ik vond het een uitgelezen kans om samen met het museum, met het team, met de curator, om de aandacht op de beeldhouwkunst te leggen.
2: Ja, kleine en grote sculpturen zijn dat. Heel kleine sculpturen soms en heel grote, want je hebt ook veel werk in de openbare ruimte, bestemd voor de openbare ruimte. Maar laten we even binnengaan en beginnen bij het begin. Dat is dan opmerkelijk. Dat is een sculptuur die getoond wordt in de eerste ruimte. Dat ja, niet echt een ruimte is, maar een voorkamer, zo je wil.
4: Introductieruimte.
2: Daar zie je een foto van een sculptuur. Ja, een werk van jou, bijna een architecturale ingreep die je gedaan hebt in... is het Cameroen?
4: Cameroen, ja. In de stad Douala.
2: Ja, dat wou ik niet uitspreken. Ik was het ook even kwijt hoe het precies zat.
4: Havenstad, het economisch centrum van het land. En daar, dat is een snel groeiende Afrikaanse stad. Niemand weet hoeveel inwoners er zijn, want er is enorm veel migratie binnen Afrika. Mensen die op zoek gaan naar werk of moeten vluchten. En die komen dan naar de havensteden. Een normaal fenomeen. En dus, ja, die stad die groeit en de wijken die hebben geen voorzieningen. Er is geen drinkwater, geen kraantjeswater. En ja, ik werd uitgenodigd. Dat was door Koyo Kuo, curator, die nu ook de curator is van de Biennale van Venetië.
2: Waar ook werk van jou te zien is. En iemand die je goed gekend heeft, helaas een jaar ongeveer voor
4: een jaar geleden gestorven is. Ja. Ja, we hebben heel veel mogen samenwerken. Beaufort aan de Belgische kust, dan Douala, Kopenhagen, nog andere plekken. En zij had mij voorgesteld voor een triennale, een stadstriennale in Douala, met als thema water in de stad. En ik dacht, ja, waar gaan de mensen hun drinkwater halen? Dan heb ze mij een student aardrijkskunde gegeven die met kaarten bij mij heel de sloppenwijken is gaan doorkruisen. En dan vind je, ja, mensen vinden water onder treinsporen, onder een autostrade, onder op de meest onmogelijke plekken. En op een dag zie ik een waterpunt, dus een natuurlijke bron, dat in een half rond ligt in een heuvel. En ik dacht, ja, ik ben een groot fan van de Griekse architectuur. En ik dacht, ja, ik zie hier een amfitheater, ja, ja. Ik ga dat voorstellen. En Koyo vond dat fantastisch. Die zei, ah, ik heb al een titel, Theater Source. En we hebben dus een theater gebouwd, ja, rond de bron. En dat theater doet nu dienst als ontmoetingsplaats. Trouwfeesten, begrafenissen, doopfeesten. De scholen gebruiken het.
2: Ja, er wordt vooral duidelijkheid nog water gehaald. Ook.
4: Ja, toch een duizendtal gezinnen elke dag hebben dat nodig voor hun drinkwater.
2: Ja, maar het is een iets aangenamere plek die je gemaakt hebt.
4: Ik hoop het, ja, ja. Ik denk het wel.
2: Ja, zo ziet het eruit. Er zijn al twee belangrijke, er zijn meerdere belangrijke motieven gevallen. Nu, gewoon met die theatersoeks voor te stellen, dat is water en migratie. En Afrika eigenlijk ook, want het is niet de eerste keer dat je in Afrika werkt, Philippe Aguirre, met die theatersoeks. Hè. Afrika. Wat trekt je aan?
4: Ja, eigenlijk was dat niet voorbestemd. Ik was meer voorbestemd om veel in Zuid-Amerika te gaan werken. Maar het lot heeft... Dus als ik jong was, ging ik naar Argentinië, Brazilië, Colombia. Maar dan heb ik een uitnodiging gekregen om in Afrika mee te doen aan een project. Dat was georganiseerd door Vredeseilanden. Die noemen nu anders, ben de naam even kwijt. Vredeseilanden en de Waranden van Turnhout, die op dat moment een heel goede werking
2: Turnhout,
4: hadden.
2: Turnhout, en ik zie Leen haar al kijken van, oh, Turnhout, dat zegt mij iets, ja.
4: De Waranden was toen had een voortrekkersrol op het gebied van theater, maar ook op het gebied van beeldende kunst. Er waren eigenlijk weinig plekken in Vlaanderen die jonge kunstenaars steunden. En ze hebben dat bij mij gedaan. Ik ben zo in Afrika beland. Vrienden gemaakt bij kunstenaars en altijd teruggegaan.
2: Ja.
4: En dan Koyo daar ook ontmoet in Dakar. En ja, van het een komt het ander.
2: Ja, en dan als we dan Afrika zeggen, dan is er meteen ook dat thema van het water en het thema van de migratie natuurlijk.
4: Ja, dat zijn thema's die bij mij heel sterk aanwezig zijn. Dus water als een levensnoodzakelijk iets, de bron van het leven. Ik heb ooit een boek gemaakt, El Libro de Agua. Dat is een boek met etsen, gravures, met allemaal utopische machines om water te verdelen over de wereld. Iets dat binnenkort effectief nodig zal zijn, vrees ik.
2: Het is nu al op veel plekken moeilijk om aan water te geraken, hè?
4: En water is ook dikwijls de oorzaak van vele conflicten, oorlogen.
2: Mm-hmm. En van het feit dat mensen dan vertrekken. Andere oorden gaan opzoeken, omdat ze water nodig hebben om te overleven. En dan in bootjes onze richting uitkomen.
4: Dat klopt, ja.
2: En dan die bootjes zien we ook in jouw werk.
4: Ja, die bootjes, ik heb het zelf ervaren. Het is ook een familiegeschiedenis. Mijn vader is moeten vluchten uit de Spaanse burgeroorlog. Door de bombardementen op Guernica. En dan hebben ze de Baskische kinderen geëvacueerd. En die zijn alleen in bootjes naar grote oorlogsschepen, Engelse schepen, die voor Bilbao op zee lagen, zijn die geëvacueerd.
2: En hoe oud was je vader toen?
4: 11 jaar. Zonder de ouders. En ja, dat zijn, ik ken die verhalen. Mijn vader is de enige in de familie die die verhalen altijd doorverteld heeft. En zo, ja, ik ben daarmee opgegroeid. Dus,
2: ja, die verhalen zitten in je hoofd gewoon. En ja, komen en dan uit je handen als je begint te werken.
4: Eigenlijk wel, ja.
2: Want, bedoel, dat thema van migratie, ik zei het al een paar keer, dat veruiterlijk je dan door boten te maken, maar door die ook op een of andere manier zo vorm te geven dat we niet meteen meer denken aan een boot. Ik denk aan het werk van jou dat nu te zien is in Venetië, het Arsenale. Mooie blauwe sculptuur waar je niet meteen aan een boot denkt. Als je
4: nee,
2: dat
4: en dat is ook niet de bedoeling geweest. Dat was eigenlijk het werk in Venetië. Lichtblauw gaat terug naar mijn eerste ontwerp voor Beaufort. Dat was in 2008, de ontwerpfase. En dat was eerder een, ging over migratie, maar eerder een soort monument, vuurtoren, schuilplaats die aan de kust kon geplaatst worden. Een herkenningspunt dat bootjes, ah ja, daar moeten we zijn. Daar kunnen we ontvangen worden. Wat natuurlijk zeer utopisch is. Want men wordt niet ontvangen.
2: Men wordt teruggestuurd.
4: Men wordt teruggestuurd, ja. Maar dat is het begin eigenlijk. Een soort paviljoen, tempel, vuurtoren, schuilplaats. Met als titel Migration, Migration. Ja. En dat is dan geëvolueerd tot het werk dat nu in Venetië staat.
2: Ja, wat heel sculpturaal, architecturaal is, waar je zou kunnen in gaan schuilen ook als het nodig moest blijken. Terug naar de tentoonstelling in Antwerpen in het KMSKA, Philippe Aguirre. Kleine en grote sculpturen, zeiden we al. Heel kleine dingen, maar zo mooie sculpturen waar je niet meteen van weet wat ze precies voorstellen, niet altijd. Maar als je dan dichter gaat kijken, ze zijn mooi, dat is sowieso het geval. Maar als je dan dichter gaat kijken, dan herken je allerlei vormen die je daarin verwerkt hebt. Van soms zie je letterlijk een blikje. Een tonijnblikje, ja. Andere blikjes, dozen die je verwerkt tot sculpturen. Wat zit daarin? Hoe kom je tot zo'n sculptuur?
4: Spelen in mijn knutselkamer. Zo benoemen mijn kinderen het. En die weten ook dat ik alles verzamel. En als er in de keuken iets sneuvelt, dan zeggen ze, papa, kan je dat gebruiken? En dan gaat dat naar het atelier.
2: Het gaat niet in de blauwe zaak bij jullie thuis.
4: Nee, sommigen niet.
2: Het gaat rechtstreeks naar het atelier.
4: Dat kan zijn een wijnglas, een champagneglas, een blikje tonijn. En ja, dat zijn vormen die mij enorm inspireren. Dat zijn ook vormen, ik zal een conserveblik als voorbeeld nemen. Dat is industrieel ontwikkeld. Eigenlijk komt dat de conserve van Napoleon. Die had wedstrijden uitgeschreven voor als hij op veldtocht ging. Soldaten moeten eten hebben. En dus de conserve, hoe kunnen we... En het conserveblik komt uit die... Uit de militaire logica.
2: Noodzaak eigenlijk.
4: Noodzaak, ja. Hetzelfde, een olievat heeft datzelfde principe. En ja, dat zijn vormen door de mens ontwikkeld die ik als beeldhouwer... Ja, ik word daar eigenlijk verliefd op zo'n vorm. Dat vertelt mij enorm veel. Een blikje tonijn ook. Ik heb die ovale blikjes, die hebben dan voor mij ook weer een link. De grootste tonijnvissers zitten in Baskeland, in Ondarwa, Leketio, de havens tussen San Sebastian en Bilbao. En die blikken zijn heel mooi. Dus ik gebruik die en ik stapel die tot een nieuw geheel.
2: Ja, je maakt er totems van.
4: Een soort totems, ja. Ecriture automatique noem ik dat. Dat zijn dan beelden waar ik niet direct een verhaal bij heb, zoals bij de werken over de vluchtelingen. Dat zijn vormelijke stapelingen. Voor mij heeft dat ook wel een beetje animisme in zich, mm-hmm. Omdat die voorwerpen een verhaal hebben.
2: Een ziel hebben.
4: Een ziel hebben, en ik doe er dan iets anders mee. En door die af te gieten in brons krijg je een totale nieuwe realiteit.
2: Iets abstracts bij
4: ja, iets abstracts.
2: Iets heel abstracts. Maar dus als je gaat anders kijken, dan herken je het wel. Ja. Omwille van die vorm, omdat we zo vertrouwd zijn met die conserve ook. Het is dus meer dan de vorm, het is ook de kleur en de vormgeving van zo'n ding dat jou aantrekt om mee te gaan spelen.
4: Zeker en vast, ja.
2: Er zijn de grote sculpturen, nu we kunnen niet al die mooie sculpturen gaan overlopen die je maakt, maar de grote hebben dan, zijn vaak verwijzen alleszins naar iets menselijks. We zien een iemand, om het zomaar eens te zeggen. Maar het is niet altijd herkenbaar of die figuren die je maakt, of dat man of vrouw, of we zien geen uitdrukking. Het is heel erg gestileerd. Die iets doen, een houding aannemen die herkenbaar is, maar niet meteen duidelijk is ook niet. Hoe komen die figuren tot jou? Want ja, je leest kranten, je staat met je twee voeten absoluut in de wereld, Filip. Maar wat zie je dan? Is een foto voldoende voor jou?
4: Een foto, dat kan. Ik vertrek dikwijls van een krantenfoto of een beeld dat ik zie op tv van iemand die iets aan het doen is in een bepaalde situatie. Een man draagt een matras. Foto die ik in een krant ooit zag. Dat was met een natuurramp en die mens moet gaan lopen. Wat neemt hij mee? Zijn matras, wat een levensnoodzakelijk object is. En dat heeft mij het idee gegeven om eigenlijk klassieke figuren te boetseren met triviale objecten daarbij.
2: Schijnbaar triviaal, ja.
4: En dat conflict tussen de twee vind ik heel interessant. En dan, ja, in sculptuur kan je met de houding heel veel vertellen. Omdat je verstilt. Hè? Een beweging kan je filmen, maar een beeld is een momentopname. Echt zo tjak, verstilling, verstening. En dan krijg je een heel bepaalde realiteit. En die kun je als beeldhouwer sturen. Tot hoever gaat die hand, of de omhelzing, of hoeveel gewicht moet er in die handen liggen. Daarmee vertel je eigenlijk een verhaal.
2: Ja, dus of probeer heel veel dat. Werk dat er aan vooraf gaat, vooraleer dat je een beeld begint te maken.
4: Ja, ik probeer eenvoudige beelden te maken, die schijnbaar direct duidelijk zijn. Maar er gaat heel veel denkwerk aan vooraf, juist om die eenvoudig te kunnen voorstellen. En om hopelijk toch verschillende verhalen daarin mee te geven.
2: Ja, want je vertelt wel degelijk veel verhalen en je beelden zijn heel erg gelaagd. Zo is er een beeld en ik was op weg naar Antwerpen het boek van Leen Huet aan het lezen, Held. En ik zat al zo halverwege of zo. Een uur op de trein van Gent naar Antwerpen, dan kan je wel wat lezen. En ik kom een verhaal tegen in jouw boek, Leen. Straks gaan we daar in detail op in. Op het moment dat je held Marcel van Schelle in Breendonk terechtkomt. En dat hij op de binnenplaats met zijn gezicht, met zijn aangezicht naar de muur moet gaan staan. Vooraleer ze hun plunje krijgen, hun gevangenisplunje, whatever. En dan kom ik binnen in de eerste zaal van de tentoonstelling, het werk van Filip Aguirre in het KMSKA. En dan staat daar een figuur, Filip, met zijn aangezicht tegen de muur. En dat verwijst rechtstreeks naar dat beeld. Dat verhaal Marcel van Schelle, maar wat daar gebeurde in Breendonk.
4: Ja, ik heb ooit een foto gevonden van Breendonk, van de binnenplaats, waar ik heb ondertussen de namen van degenen die die dag zijn opgepakt in Antwerpen. En die werden verzameld op de binnenplaats van het fort van Breendonk. En die moesten allemaal apart tegen de muur gaan staan, met hun gezicht tegen de muur bijna. En dan moesten die wachten. Zeer beangstigend. Je weet dus, die foto spreekt voor mij zoveel drama uit, omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Een man in kostuum, duidelijk een burger, staat met zijn gezicht tegen de muur, als een kind dat gestraft is. Maar en de foto, er zijn verschillende versies van. Daarachter staan er soms op bepaalde versies soldaten met honden. En ja, het is echt een heel beklijvend beeld.
2: Ja.
4: En toen dacht ik van, ik kan dat beeld brengen in een soort installatie. Een figuur boetseren in kostuum. En die staat tegen een muur. En dus telkens als dat werk tentoongesteld wordt, moet die figuur 5 meter muur hebben. Om dat isolement en die angst, het niet weten wat er gaat gebeuren, uit te drukken.
2: Het is een heel sterk beeld en ja, alleen Marcel van Schelle heeft daar zo gestaan. Hè?
3: Alle mensen die in Breendonk passeerden, hebben daar gestaan uren. En inderdaad, in een sfeer van terreur. Gewelddadige mannen rond jou.
4: Kunnen ook geëxecuteerd worden.
2: Ja, ze dat weten
4: is,
2: het eigenlijk
4: allee,
2: niet.
4: Dat
2: hè?
4: Is het, de angst die uit die foto's spreekt.
3: Ja. En inderdaad, mensen dragen dan nog hun burgerkleding, dus lijken recht van de straat geplukt en komen opeens in een soort absurde wereld terecht van geweld.
4: Ja. Ja.
2: Oorlog komt vaker terug ook in je werk, Philippe, ook al is het, ziet het er allemaal heel mooi uit. Je zet die ondertoon van dreiging, heel recent ook met het werk dat je toonde en nu ook te zien in het KMSKA, die kleitabletten. Mm-hmm. Waar die dreiging uit spreekt, maar tegelijkertijd zijn het zo'n mooie beelden. Die spanning, hoe ga je daar eigenlijk mee om?
4: Ja, dat is ook de vertaling naar waar ik zoek. Je moet iets realiteit vertalen naar een kleitablet. Dat zijn, die hangen in Venetië en nu ook een aantal in Antwerpen. Dat gaat over de dag van vandaag. Gaza, conflict en andere Oost-Congo. En dan ga ik op zoek, wat ik daar juist ook zei. Ik steek heel veel tijd in het tekenen en zoeken. Hoe kan ik dat brengen, vertalen op een manier die niet kitscherig is, niet cliché is, niet gruwelijk is, niet choqueert, niet activistisch is, maar toch hopelijk aangrijpend is.
2: Ja.
4: Dat is mijn werk. Dat denkwerk is eigenlijk mijn echte werk.
2: Ja, het is aangrijpend, omdat ik werd echt emotioneel van het werk dat je toont. En elk werk aan zich heeft die kracht. Het eindigt de laatste, er zijn 4 zalen als ik het goed heb.
4: Klopt, ja.
2: Heel mooi ook, de scenografie is schitterend gedaan, waardoor je echt alles individueel kan bekijken en het geheel ook kan aanschouwen. Zo is er die laatste zaal waar je als laatste werk het werk op textiel van jou te zien krijgt. Dat is eigenlijk een ongelooflijke samenvatting is van alles wat je doet. Verbeter mij vooral als ik het fout heb.
4: Nee, dat klopt wel. Dat is een soort synthese van mijn werk.
2: Ja, en het is een ode ook aan iemand die jou ontvallen is.
4: Ja, klopt. In Senegal heb ik het geluk gehad om 20 jaar geleden een jonge man tegen te komen die was heel kunstzinnig, heel ambachtelijk, heel goed geschoold. Die kon de plaatselijke talen. En die heeft mij geholpen met heel veel projecten. In de filmwereld zou men dat een fixer noemen.
2: Ja.
4: Iemand die u begeleidt en zoekt.
2: De wereld van de journalistiek ook.
4: Ja.
2: Je hebt zo iemand nodig. Hè?
4: Ja, ter plaatse die
2: iedereen de weg kent.
4: En die de geestelijke leiders kent. Want soms moet er onderhandeld worden. En,
2: ja, ja.
4: En dat was Asmalik Sarr. En zeer goed bevriend geworden. En een paar jaar geleden, is hij, denk 2 jaar geleden of 3 jaar geleden, heel plots gestorven. Het typische, hij wou dus niet emigreren bijvoorbeeld. Hij wou daar blijven. Uit fierheid ook. Maar de medische zorgen zijn niet genoeg. En het kostte veel geld. Dus mensen gaan pas naar de dokter als het te laat is. En toen, ik kreeg een telefoon. Ja, As moet naar het ziekenhuis, er is geen geld, oké. Een aantal mensen opgetrommeld. Maar de boodschap, hij moet naar het ziekenhuis, dan weet je, het is eigenlijk voorbij.
2: Het is al te laat, ja.
4: En dat was dus ook zo.
2: Dus heeft het nooit gezien, dat werk?
4: Nee, ik heb dan, kreeg toen een vraag om een tijdelijk werk te tonen in de inkomhal van UZ in Jette. En ik dacht, ja, dat is de gelegenheid. Hè. Ik maak een werk voor mijn vriend die ook ziek is geweest. En dat is de aanleiding van het werk, ja.
2: Bij de tentoonstelling, want er is zoveel te zien. Ik zei het al, 140 werken van jou hoort ook een heel mooi boek van Hannibal. Met mooie foto's die echt bijna de beelden aan zich zijn. Dus dat is knap gedaan alweer. Heb je alles kunnen tonen wat je wilde tonen, Philippe?
4: Ik heb genoeg kunnen tonen. Dus er is heel veel dat er niet is. Ook bekende werken van mij die er niet zijn. Maar het is denk ik een goede synthese ook van mijn werk. En het is veel. En ik wou ook veel tonen. Ik vind de tijden, de wereld waarin we leven, moeten we ons niet minimalistisch gaan uiten, maar denk ik heel warm en genereus zijn. En dat wou ik doen, dus dat iemand kan door de tentoonstelling wandelen en van het ene naar het andere lopen en hopelijk zelf zijn verhaal maken.
2: Ja, het is warm en genereus, heel zeker.

0: Ja, van warm en genereus sprongen we naar enthousiast en genereus. Heel enthousiast en genereus. Riffen at the Arena. Dat was de tenorsaxofonist Fut Kondrix. Die een rol speelt in het leven van Martial van Schelle, Lenuet. Je hebt zijn biografie geschreven van die Martial van Schelle. Die was zot van jazz, heeft ook in Amerika gewoond. Waar moeten we beginnen om die man zijn verhaal te vertellen? Je zei net al, we maakten al een sprongetje ook toen ik met Philippe Aguirre aan het praten was naar het eind van zijn verhaal. Maar daarvoor, we moeten absoluut zeggen wat hij allemaal gepresteerd heeft in zijn leven. En in die biografie, die is schrijft over hem, schrijf je niet alleen over hem, maar ook over zijn ouders, met wie het uiteraard allemaal begint. En die geschiedenis is aan zich al zo ongelooflijk.
1: Dat vond ik zelf ook toen ik begon uit te pluizen. Hoe zat het allemaal? Hoe hebben die mensen elkaar leren kennen? Mijn grootvader in de oertekst, Het wonderlijke leven van Martial van Schelle, noemt de namen van die ouders en ik ben dus een beetje gaan zoeken. Vader is advocaat uit Vilvoorde. Hoe komt hij in de verlaten Kempen terecht? Moeder, nog sterker, is een Amerikaanse uit Springfield, Illinois. Dus hoe hebben die mensen elkaar leren kennen? En het was de volle COVID-periode. Een goede periode voor onderzoekers, want veel belangrijke bibliotheken hebben dan beslist om veel gedigitaliseerd materiaal online zomaar ter beschikking
0: ook
1: te stellen.
0: Ook de Amerikaanse bibliotheek.
1: Ja, zelfs archiefmateriaal, Library of Congress. En dan vond ik gegevens terug. De ouders van Martial van Schelle, de toekomstige ouders, hebben elkaar leren kennen op Cuba in 1898. Hij was daar waarnemer van het Belgische Rode Kruis. En zij was verpleegster. Er was een heel korte oorlog, de Spaans-Amerikaanse oorlog, die vooral draaide om Cuba. Een provincie van het Spaanse Wereldrijk toen nog. Er brak een rebellie uit. Spanje stuurde een aantal doortastende generaals die een enorm bloedspoor achterlieten. De Amerikanen konden het niet langer aanzien en hebben ingegrepen eigenlijk. Dat was de eerste maal dat ze zich mengden op het internationale toneel na hun eigen burgeroorlog. En zo komen die Belgische man, die bijna 50 is, en die verpleegster, die in de 30 is, met elkaar in contact.
0: Ja, en is het liefde op het eerste gezicht, Leen?
1: Het zal niet lang geduurd hebben voor de vonk oversloeg. De oorlog duurde niet lang. Mm-hmm. En een paar maanden later zijn ze getrouwd.
0: En kwam zij mee naar België, want dat is toch wel opmerkelijk.
1: Maar het was toen ook wel chic voor Amerikaanse jonge dames om met Europeanen te trouwen. Okay, ja. De schrijfster Edith Wharton heeft daar heel veel boeken over geschreven. Cash for Titles heette dat dan. Dus het waren vooral Amerikaanse industriële dochters die met verarmde Britse edelmannen trouwden, zodat er een nieuw dak op het kasteel kon worden gelegd. Dit is een kleiner verhaal in die zin, maar ik denk dat Amerikaanse jonge dames wel graag naar Europa kwamen.
0: Ja, en ze komen naar Europa en die is al vrij snel ook dat kind. En dat is Martial van Schelle. Blijft ook bij één kind.
1: Eén kind.
0: Is hij. Wordt geboren in het huis dat jouw vader dan achteraf zal komen.
1: Hij is de enige persoon die daar ooit geboren is, in juli 1899. Maar het hele gegeven verwonderde mij ook. Een Amerikaanse, die eigenlijk ook een pied-à-terre heeft in Brussel. Waarom kiest zij ervoor om in het hartje van de Kempen te bevallen? In Brussel zou je sneller beroep kunnen doen op dokters, op vroedvrouwen, op verpleegsters. En toch, Annie, want dat was haar naam, Annie moet een heel kordate vrouw geweest zijn die ook hield van het buitenleven. Ze ziet dat landgoed dat haar man heeft en ze beslist, wij blijven hier.
0: Ja. Nu, dat kordate, dat erft haar zoon waarschijnlijk wel van haar ook. Want de kleine Martial, het is een deugniet, hè, Leen?
1: Zijn jeugdverhalen zijn een beetje de witte van Zichem, maar dan zonder geldgebrek, zonder gelapte broeken. Dus je kunt je wel voorstellen dat enige kind van iets oudere ouders een beetje verwend is en ook een beetje verwaarloosd. Zijn vader kan hem fysiek gewoon niet volgen. En zijn moeder is vaak uithuizig, op bezoek bij familie in de States of onderweg met haar gefokte kippen. En,
0: hij zet de buurt wat op stelten, hè? Martial met zijn fratsen of loeten.
1: Loeten.
0: Zoals je het noemt in het boek.
1: Hij krijgt bijvoorbeeld als eerste jongen in de streek uiteraard een fiets. En hij weet niet beter dan daarmee op de nok van het dak van de schuur te klimmen. En daar dan over te fietsen. Hoe hij dat gedaan heeft, weet ik eigenlijk niet. Maar hij stortte dus naar beneden. Hij bouwt ook een kabelbaan tussen twee hoge bomen. Heel gevaarlijk.
0: Hij dacht zijn vriendjes uit om dat ook te doen.
1: Ja.
0: Enfin, het is daar wat...
1: Het is een jongen met... Nu zou je zeggen, dat kind heeft ADHD. Mm-hmm. Geef hem iets. Maar goed, hij speelde dus buiten en hij deed waar hij zin in had.
0: Ja. Nu, dat maakt hem natuurlijk nog geen held,
1: nee.
0: Leen Huet. Er gebeurt nog van alles in zijn leven, in zijn jonge leven. Hij gaat uiteindelijk vinden zijn ouders toch dat hij dat hij school moet lopen in Amerika. Het is daar beter.
1: Hij deed de lagere school in Wortel en het middelbaar in Washington D.C. Dat is toch een ongelooflijk traject. Bij het werken aan dit boek stond ik dikwijls versteld over die vervlechting van hele kleine en hele grote geschiedenis.
0: Ja, er komen wel wat grote namen ook voorbij fietsen in die biografie van Martial van Schelle. In Amerika is het wel, dat is wel de plek waar hij leert sporten, waar hij zijn lichaam ontdekt, wat dat allemaal kan ook. En hij kan wel wat.
1: Hij heeft leren zwemmen in Merksplas. Maar die Amerikaanse scholen zijn natuurlijk beter ingericht op echte sportprestaties. En als jonge scholier wordt hij al vermeld in Amerikaanse kranten. Hij verpulvert records. Hij valt ook op door zijn sportieve gedrag. Fair play.
0: Ja, terwijl belangrijk. Hij niet zo groot is. Hij is wat klein van stuk.
1: Ja.
0: Ja, als ik de foto's bekijk in je...
1: Wij zijn gewend aan foto's van Johnny Weissmuller, Tarzan. En die man was enorm rijzig. Martial van Schelle is iets compacter. Maar wel, heeft die fysiek van een zwemmer. Dat is een goede fysiek natuurlijk.
0: Ja. Nu, hij is geboren in 1899.
1: Ja.
0: Wat betekent dat hij op het moment dat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, moet hij in Washington zijn. En zijn mama is bij hem op dat moment.
1: Ja, maar zij keert terug naar België. En eigenlijk zet zij zich meteen in voor de bevolking van de streek, omdat ze probeert een kantwerkplaats in te richten. En het doel daarvan was eigenlijk om ervoor te zorgen dat vrouwen een inkomen hadden. Kantwerk maken was een vrouwenkunst, kun je zeggen. En dat was dikwijls een cottage-industrie, dus vrouwen in boerderijtjes maakten kant voor een makelaar en die verkocht dat dan. Dus wanneer België eigenlijk op de rand van de afgrond staat en ook de Amerikanen ons in leven houden met voedselhulp, dan komt er ook een soort gereglementeerde kanthandel op gang om gezinnen te ondersteunen. Want iedereen in België is nagenoeg werkloos. De Duitse bezetter heeft alles opgeëist. De oogsten, maar ook het fabrieksmaterieel. Niemand kan nog zijn fabriek laten draaien. Dus de bevolking weet gewoon niet wat te doen. En mevrouw Van Schelle probeert te helpen. Maar wanneer ze dan met haar kant terug oversteekt de oceaan naar de States, dan wordt haar schip getorpedeerd door een Duitse U-boot. Ja, wij associëren Duitsland niet makkelijk met een marine, maar ze hebben eigenlijk bijna de Eerste Wereldoorlog gewonnen met hun onderduikboten.
0: Ja, met die onderzee. Er zijn heel veel films over gemaakt ook. Hè.
1: Ja.
0: Dat is U-boot, om iets te noemen. Ze overleeft dat wel, maar later zal ze dan overlijden aan de ontbering die ze ondergaat.
1: Ja.
0: Ze heeft een longontsteking, wordt daar fataal. Nu goed, dat betekent dat Martial van Schelle een heel jonge man is als hij zijn mama
1: 17 jaar. Verliest.
0: Ja.
1: En hij heeft nooit vergeten dat het door een Duitse U-bootaanval gebeurd
0: voilà.
1: Is.
0: Daar is misschien al het zaadje geplant voor het verzet dat hij later zal plegen tegen... in de Tweede Wereldoorlog, als de Duitsers opnieuw van de partij zijn. Maar er komt nog heel wat tussen. Hij gaat zich uiteindelijk dan aanmelden om in dienst te treden, om te komen vechten.
1: Zodra in Amerika de dienstplicht verlaagd wordt naar 18 jaar, die dag nog neemt hij dienst als Belg in het Amerikaanse leger. Nu, hij wordt pas de oceaan overgestuurd in oktober 18, dus hij maakt hier echt het staartje van de Eerste Wereldoorlog mee. Maar heeft wel de opleiding gehad, hij kende het gevaar. Die oversteek van de oceaan was zeer gevaarlijk. Mm-hmm. En dat heeft hem toch getekend. En hij wordt zeer baldadig in die eerste jaren na de oorlog.
0: Dus nog baldadiger dan hij was als kleine jongen.
1: Dit was trauma, denk ik wel.
0: Ja, een voorbeeld van die baldadigheid is dat hij op een zware motorfiets een snoepkraam omver gaat rijden met de dame erin die het snoepgoed verkoopt. Ja. Nu, hij gaat daar achteraf wel ter compensatie, doet hij zijn portefeuille open en vraagt hij hoeveel het moet kosten.
1: Dat is een rijke luisgedrag.
0: Maar goed, hij vindt zijn draai niet. Hij komt terug hier, hij vindt zijn draai niet, maar hij herpakt zich op wonderbaarlijke wijze. En hij wordt zwemkampioen. En dat gaat razendsnel. Het is ongelooflijk om te zien hoe hij het ene record na het andere, wat hij al deed, dankzij zijn opleiding in de scholen in Amerika, verpulvert hij Belgische kampioen sprint. 100 meter.
1: Ja.
0: Belgisch kampioenschap, Europees, alles sneuvelt.
1: 10 keer Belgisch kampioen, 3 keer Europees kampioen.
0: En ook daar blijft het niet bij. Hij gaat ballonvaarder worden. Zijn honger is nooit gestild.
1: Nee.
0: Hij wordt dan zakenman. Hij gaat, want we moeten een beetje door de tijd springen. Leen Huet, Marcel van Schelle wordt dan zakenman. Hij opent een sportwinkel.
1: Hij gaat in Brussel.
0: In de Lokumstraat.
1: Loksumstraat.
0: Hij gaat, wat doet hij nog allemaal? Zwembaden bouwen, uiteraard.
1: En schaatsbanen. Hij haalt grote sterren, internationale sportsterren, naar Brussel en Antwerpen ook later, het Sportpaleis. Sonja Heeny bijvoorbeeld, toch een soort godin van het kunstschaatsen, meermaals Olympisch kampioene. Dus hij ziet mogelijkheden, hij investeert. En hij bouwt die zaken uit. En uiteindelijk wordt hij, denk ik, in België tijdens het interbellum de man naar wie je ging als je een zwembad wilde bouwen. Of
0: als je wilde amuseren, dan kon je naar de Lac aux Dames in Westende.
1: Ja.
0: Een zwembad dat hij gebouwd had, een openluchtzwembad bij de zee. Dus je kon in zoet water zwemmen.
1: Met een jazzclub.
0: Met jazzclub, waar Futkan Hendriks dan met zijn orkest, de Orchestre Blanc, speelde elke avond. In de dansing. En er werd gedanst. Er werd heel veel gedanst. Tot dan toe, Leen, lijkt het hem allemaal voor de wind te gaan.
1: Ja, ondanks de economische crisis die er toch is sinds 1929. He, want de wapen...
0: De vrede
1: heeft eigenlijk maar 20 jaar geduurd, hè, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ik geef de twee hoofdstukken over Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2, dezelfde titel, Wereldbrand. Want mensen moeten gedacht hebben, nee, het is weer zover. En ze wisten niet dat het nog erger zou worden.
0: Ja. Dus ik zei, het leek hem allemaal voor de wind te gaan tot dan. Dat was ook zo. Maar dan gebeurt er iets. Ja, de Duitsers zijn van de partij, uiteraard. En aanvankelijk verdenkt men Marcel van Schelle, dat hij collaboreert met de Duitsers. Omdat de zaken maar... voortgaan.
1: Ja, of dat hij vooral de centjes telt. Hè? Duitsers zijn natuurlijk sportief, moeten ook zwemmen, moeten ook sportmateriaal kopen. Hij maakt reclame voor zijn zaken in collaboratiekranten. Hij heeft zelfs een jonge Duitse vriendin. Weliswaar is zij afkomstig uit het Saarland en dat was een betwiste regio tussen Duitsland en Frankrijk. Er was een referendum geweest in 1935 waar de nazi's zeer veel propaganda hadden gemaakt. Dus men had dan gekozen voor aansluiting bij Duitsland. Dat betekende dat vele andere Saarlanders dan vertrokken zijn naar Frankrijk of België. En zo is dat die jonge vrouw wellicht in België terechtgekomen.
0: En maar bij goed, hem thuis.
1: Ja, hij had dus een Duitse vriendin. Ze werkte als vertegenwoordigster voor zijn firma. Dus dat stond allemaal heel slecht. En hij heeft zelf ook verteld... Oude vrienden van mij kwamen me tegen op straat, keken weg, staken de straat over, beschouwden mij als een collaborateur. Hij was zogenaamd bevriend met een aantal Gestapo-officieren. Etentjes, drank, rijkelijk vloeiend, gunsten, paspoorten, mogelijkheden om met de wagen naar Parijs te reizen, zogenaamd voor zaken, maar eigenlijk om mensen weg te smokkelen.
0: Ja, dus hij zat al heel vroeg bij het verzet.
1: Vanaf de herfst van 1940 mag je wel zeggen dat hij zich aansluit. Nu, het verzet is een... ja, iets zeer heldhaftigs, vind ik. Ik heb het dan wel bestudeerd. Je merkt ook dat die mensen niet wisten wie ze tegenover zich hadden, namelijk de beste inlichtingendienst ter wereld, toen van de nazi's. En ja, België is ingestort wanneer het veroverd is. Er was geen democratie meer in België. De regering zat in Frankrijk, de koning was gevangen. Wie had er een gezag? Niemand. Behalve de Duitse gouverneur-generaal. En toch zie je dat mensen beginnen hele kleine structuren op te zetten en dat gaat dan via via.
0: Op risico van eigen leven.
1: Ja, ja, want als je iemand wil polsen, hè, wij doen dit, of wij proberen een geallieerde soldaat op te vangen, ja, dan geef je je al bloot. Het was zeer gevaarlijk.
0: Ja.
1: Hij heeft het 3 jaar volgehouden.
0: Ja, maar zijn verzetscel wordt geïnfiltreerd. En ja, we weten al, dat zeiden we bij aanvang al, het is geen spoiler, dat hij in Breindonk terechtkomt, Marcel van Schellen. Hij zal daar 2 maanden ongeveer zitten. Is het langer, Leen?
1: Nee, exact 2 maanden.
0: Ja. En ja, dan wordt hij gefusilleerd.
1: Ja.
0: En blijkbaar op het moment dat hij buiten wandelt, gaan de mannen die bij hem in zijn cel zaten, of in zijn kamertje, hoe groot het ook was, vormen ze een erehaag voor hem. En roept hij ook nog, leven België.
1: Dat heeft mij ontroerd. Dus ja, de titel held, daar heb ik over nagedacht. Waarom is hij voor mij een held? Enerzijds ook omwille van dat flamboyante en vrolijke leven. Hij was een goede atleet, hij had ook zijn beperkingen. Maar hij heeft een mooie carrière gemaakt en hij wist ook wanneer hij moest stoppen. Namelijk op een hoogtepunt. Ja,
0: maar misschien had hij gewoon niet genoeg angst. Als ik lees wat hij allemaal gedaan heeft. Ook
1: hij was zeker misschien dadendrang.
0: Ja, ja.
1: Misschien overmoed, roekeloosheid.
0: Fout ingeschat.
1: Maar andere mensen waren afhankelijk van hem. In zijn bedrijf, maar ook in die verzetsgroep.
0: Ja.
1: Dus hij zal wel getracht hebben voorzichtig te zijn. Hij heeft zeker ook de wielen gesmeerd met veel geld. Veel smeergeld aan Duitse officieren om zaken te laten passeren, oogluikend toe te laten. Maar ja, je weet, in 1943 verliezen de nazi's eigenlijk de oorlog bij Stalingrad. En zoals mijn vader altijd zei, dan worden ze vals, dan worden ze echt vals. En dan gaan ze werkelijk het hele verzet oprollen. Men heeft wel gezegd, het verzet in Frankrijk is bijna volledig ingestort door Duitse acties in het voorjaar van 1943. Bijna alle verzetsgroepen werden bedreigd. Dus zo groot waren die Duitse capaciteiten tot contraspionage.
0: Ja.
1: En Van Schellen heeft in Parijs een waarschuwing gekregen. Blijf hier, duik onder. Ça sent le roussi à Bruxelles. Het ruikt daar verbrand. Blijf hier. Hij is toch teruggegaan. Voor zijn personeel, voor zijn medeverzetsleden, denk ik. En voor zijn vriendin, Catharina.
0: Ja, een ware held. En ik dacht de hele tijd, Lenuwet, toen ik aan het lezen was, waarom ken ik die man niet? Philippe Aguirre, heb jij ooit gehoord van Marcel van Schellen?
2: Nee, nooit. En dat is spijtig.
1: Hij was een bekende Brusselaar, een bekende Belg, een bekende Brusselaar, heel zeker. Want wanneer hij wordt gefusilleerd, zie je dat nieuws naar buiten sijpelt. Dat wordt eerst gepubliceerd in de collaboratiekranten. Er zijn 10 terroristen terechtgesteld, onder wie een blinde pianostemmer. Hoe kan een blinde pianostemmer een terrorist zijn, vraag ik me af. En dus ook de koopman, Marcel van Schellen. Maar dan zie je dus dat in kranten die in Londen, in Algiers, gepubliceerd worden, dat daar verschijnt. Marcel van Schellen, de atleet die iedereen in Brussel kent, is terechtgesteld door de Gestapo.
0: Ja.
1: Dus men weet dat in Afrika zelfs. Maar het is altijd zo, een oorlog is een enorme crisis in een maatschappij. En als die voorbij is, willen mensen vooruitkijken. Dus zijn vrienden hebben getracht hem en andere sportmensen die gesneuveld zijn door de nazi's te eren. Door het instellen van een challenge van Schellen. En de beeldhouwer Pierre de Zoete heeft dus een trofee ontworpen die een aantal jaren uitgereikt is tot in de jaren 60. Maar dan zie je ook dat vanaf 1968 verandert de maatschappij werkelijk helemaal.
0: Ja.
1: En dan kijkt men enkel nog vooruit.
0: Ja. Nu, Marcel van Schelle ligt begraven hier achter het VRT-gebouw, ja, op het Erepark van de gefusilleerden. Mensen die eens willen langskomen en deze held toch eren op die manier zijn meer dan welkom. Lenuet, ik ben jou heel dankbaar voor dit boek.
1: Dank je, Nikki.
0: Ja, nee, echt. Het is een eye-opener. Het is ongelooflijk het leven dat die man leidde en de strijd die hij uiteindelijk gestreden heeft. Marcel, zijn naam ook.
1: Van de oorlog.
0: Van de oorlog. Ja. Braindonk staat trouwens in de aandacht ook dit najaar. Met de serie die er komt ook. Een film ook en een podcast. Dus we zullen er nog meer van horen. Dank je wel. Het boek is uit bij Tristan Uitgeverij. En ligt vanaf morgen of zo.
1: Of overmorgen.
0: In de winkel. Ik zou zeggen, haal dat in huis. En dank je wel, Philippe Aguirre, ook voor die mooie tentoonstelling met je uivre. Als je daar nu zelf rondloopt, wat doet dat met je? Veel dingen heb je lang niet gezien, neem ik aan.
2: Heel veel dingen heb ik lang niet gezien, omdat ze in kelder stonden bij mij aan het atelier. Of ooit cadeau gegeven, zo gaat dat als student. Je geeft iets cadeau, iemand verjaart, ik heb niks. Ik geef een beeldje. En dat is dus een hele zoektocht geweest. En zeker die vroege werken zijn voor mij heel bijzonder om ze terug te zien. Er waren er ook die helemaal kapot waren, die ik heb moeten restaureren.
0: Maar je herkent jezelf daar wel nog in.
2: Ja, dat is heel confronterend. Dus op 40 jaar tijd, zoveel veranderen je eigenlijk niet. Ja.
0: Ja. Maar dat is dan het gevoel waarmee je rondloopt. In die prachtige tentoonstelling, zeg het nog eens, die gewoon jouw naam als titel heeft, Philippe Aguirre I. Otegi, loopt tot 17 januari in het KMSKA. En er is dus een prachtig boek van Hannibal ook, dat u er gewoon bij kan lezen. En er komt ook nog een beeld in de beeldentuin. Maar wanneer wordt dat onthuld?
2: 17 december.
0: 17 december. Dankjewel. En u thuis, bedankt om te luisteren. Blijf dat ook doen, want zometeen is er Tine de Donder met Django.

0: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Ries van Impe. Het was de hele dag onrustig in Luik na het scholierenprotest. De politie moest ingrijpen met het waterkanon. Door een betere samenwerking tussen Vlaamse, Nederlandse en Duitse havens moeten we sterker staan tegen buitenlandse concurrentie. En Rusland ontkent dat er pest is uitgebroken na een incident in een labo. In het centrum van Luik is de situatie vanmiddag uit de hand gelopen. De politie moest tussen beiden komen omdat jongeren vernielingen aanrichtten. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij dat leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens vanuit Luik met de verslag van de dag.
1: De dag begon met tumult aan wat schoolpoorten, maar de rust was daar snel weer gekeerd. Intussen waren enkele honderden scholieren aan een optocht begonnen door het centrum, op de voet gevolgd door de politie. Kort na de middag strandde de optocht op het plein voor de opera. En daar liep de situatie uit de hand. Jongeren vernielden bushokjes en staken deelsteps in brand. De politie trad bij momenten hardhandig op. Deze scholieren getuigt hoe ze, toen ze een agent aansprak, bijna slaag kreeg met de matrak en traangas in haar ogen gespoten kreeg.
2: J'ai voulu poser une question à une partie de la police. Il a voulu me frapper avec sa matraque. Après, j'étais soi-disant trop près, ils m'ont gazé dans les yeux.
1: Intussen is het plein hier zo goed als leeggelopen, al hangen er nog wel wat groepjes jongeren rond die duidelijk nog energie te over hebben en ook nog over flink wat vuurwerk blijken te beschikken. Het is nu afwachten wat er morgen gaat gebeuren.
0: De burgemeester van Luik zou vanavond beslissen of de scholen morgen dicht blijven. Morgen is er een grote scholierenactie in Frankrijk. En de vrees bestaat dat die actie de scholieren in Luik zou inspireren om zelf massaal op straat te gaan. En nog bij scholierenprotest in Wallonië zijn in Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk terecht kwam op de speelplaats van een lagere school. Een leerling is naar het ziekenhuis gebracht. En het protest in het Franstalig onderwijs heeft zich uitgebreid van Wallonië naar Brussel. In Elsenen hebben leerlingen de toegang tot het Atheneum Charles Janssens geblokkeerd. Ze willen dat de hele week volhouden. De komende dagen worden nog meer protestacties verwacht aan Brusselse scholen. En ook in Frankrijk is het protest hevig en gewelddadig. Al dagenlang komen scholieren en studenten op straat tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Scholen blijven dicht en het protest draaide ook vandaag uit op rellen. Dat vertelt Steven de Kranen die het in Frankrijk volgt.
3: 413 middelbare scholen zijn dicht van in totaal 3700 in Frankrijk. Blokkades opgeworpen door scholieren en hier en daar opnieuw toch wel weer rellen. En ongeregeldheden met vooral dan extreem linkse activisten die zich mengen tussen die scholieren. Dus het geweld blijft. Bijvoorbeeld in Lens heeft er een 15-jarige scholier zijn hand kwijtgespeeld toen hij een flitsgranaat van de politie opraapte of tegen hem kreeg, dat is nog niet duidelijk. Laat ons zeggen, dus opnieuw heel veel protest en op sommige plaatsen opnieuw gewelddadig.
0: De havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken, onder meer om onafhankelijker te worden in hun energievoorziening en beter te kunnen concurreren. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. Linde Koman was erbij.
4: De handtekeningen zijn gezet, de verdere samenwerking kan beginnen. De regio's Vlaanderen, Nederland en het Duitse Rijn- en Ruhrgebied vormen samen de grootste haven- en industriezone van Europa. Maar de concurrentie van buiten Europa groeit en de energiebevoorrading staat onder druk. Dat wordt nu aangepakt, zegt Nederlands minister-president Rob Jetten.
5: We willen ervoor zorgen dat we in onze eigen havengebieden...
4: Ruhrgebied vormen samen de grootste haven- en industriezone van Europa. Maar de concurrentie van buiten Europa groeit en de energiebevoorrading staat onder druk. Dat wordt nu aangepakt, zegt Nederlands minister-president Rob Jetten.
5: We willen ervoor zorgen dat we in onze eigen havengebieden goede duurzame energie kunnen opwekken, groene water.

0: Europese regels. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: We hebben nu afgesproken om te kijken van kunnen we die omzetting niet beter op elkaar afstemmen zodat het voor mensen en bedrijven gemakkelijker is om die grenzen over te steken.
0: De havens vragen ook financiële steun van Europa.
2: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken met een opmerkelijke slogan: grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Er zijn dus veel meer slachtoffers dan de cijfers van de meldingen laten uitschijnen, zegt Sophie Roeland van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.
3: We gaan ervan uit dat mensen het gewoon zelf niet weten dat ze er slachtoffer van zijn, tot als iemand hen er attent op heeft gemaakt. Maar heel veel mensen weten ook nog steeds niet dat het strafbaar is om zo'n beelden door te sturen zonder toestemming. Dus dat draagt ertoe bij dat er zeker meer gevallen zijn dan dat er officiële meldingen van zijn.
2: Een man uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man van 21 benaderde geregeld minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Hij moet zich chemisch laten castreren, wat betekent dat hij medicatie moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant vraagt de aanklager om Nicola Ulens schuldig te bevinden aan de moord op zijn stiefmoeder. Ulens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van baron Ulens de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tienste suikerfabriek en de Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin na jarenlange frustraties. Maar volgens de aanklager gaat het om een bewuste keuze en dus om moord. De jury doet wellicht morgen een uitspraak. De Russische gezondheidsautoriteiten ontkennen dat de dood van een laborante van een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk zou veroorzaakt zijn door het longpestvirus. Ze overleed aan een longontsteking. Dat werd gelinkt aan een dergelijk gevaarlijk virus. Maar dat klopt dus niet, Peter de Kroebele.
4: Dat is toch wat de Russen zeggen, dat er geen enkel verband is inderdaad tussen de dood van de 28-jarige laborante en het ongeluk. Dat gebeurde eind september bij het onderzoeksinstituut voor pestbestrijding in de regio Irkutsk in Siberië. Ze brak toen per ongeluk een flesje waarin sporen van de longpestbacterie zaten. En ze is enkele dagen later overleden door een longontsteking. En er werd al snel een verband gelegd, hè, maar er is, ik citeer de autoriteiten, geen enkel verband tussen beide feiten. De oorzaak van de longontsteking is onbekend. Het is wel zo dat intussen ongeveer 200 mensen die mogelijk contact hebben gehad met de laboranten onder medisch toezicht zijn gesteld of in isolatie zijn geplaatst. En ook hebben ziekenhuizen en kraamklinieken in de regio beperkingen ingevoerd. Dat is toch allemaal vreemd. Dus kan je toch afvragen wat er nu werkelijk aan de hand is. Maar dus, volgens de Russische autoriteiten, helemaal niets.
2: Dank je wel, Peter. Vanavond nog licht bewolkt. Daarna wordt het vannacht opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend blijft het lang grijs. Na de middag wisselend bewolkt en dan tot 23 graden. Woensdag start nog zonnig. Later komen er meer wolken en regen vanaf de Franse grens. En vanaf donderdag krijgen we fris herfstweer met regenbuien en wind. We begonnen met het scholierenprotest in Luik, dat na de middag grimmiger is geworden. De jongeren komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar een groep trok de stad rond en was gewelddadig. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, het lijkt alsof er tegenwoordig nog maar twee seizoenen bestaan en ze hebben de namen warm en koud. En dat is jammer, want ik was altijd fan van de tussenseizoenen, zoals de herfst, maar het weer heeft een identiteitscrisis blijkbaar. Nu, misschien kan onze playlist het weer wel inspireren om zich wat herfstiger te gaan gedragen. Hier is alvast een eerste poging

Goedenavond en welkom hier bij Django. De herfst is er voorlopig nog altijd niet doorgekomen en toch gaan we het laten donderen in de baslijn van dit stuk vol Indische ritmes. Het heet Portal.

Muziek van het nieuwe album Floating van Émile Parisien, Jaron Herman en Prabhu Edouard. Oké, poging nummer 3 om de herfst te laten doorbreken. Een korrelige jazzstandard van Irving Berlin hier met het Bramford Marsalis Quartet samen met zangeres Diane Reeves.

They Say It's Wonderful komt van het nieuwe album van het Bramford Marsalis Quartet. Was vorige week nog keuze van Clara. Het album staat trouwens volledig in het teken van John Coltrane. En er is nog nieuwe muziek van de Italiaanse pianist Francesco Piemontesi. Hij maakt een Brahms album met onder andere zijn eerste pianoconcerto en verder nog 6 klavierstukjes, waaronder dit bijzonder romantische intermezzo.

En zo eindigt Francesco Piemontesi bijna onhoorbaar dit intermezzo van Johannes Brahms. We gaan het vuur weer aan de lont steken nu in een zeer gepassioneerd pianoquintet van componist Alexander Borodin.

Een verzameling vrienden van Marta Argerich komt van het album Marta Argerich and Friends, dit pianoquintet van Alexander Borodin. We gaan dezelfde spanning vasthouden, maar ze krijgt een iets andere invulling hier. Alles klinkt wat minder Europees en wat Zuid-Amerikaanser. Dit is La Invernada.

twee gigantische accenten aan het einde van La Invernada met Yamandu Costa op gitaar, samen met het Impossible Orchestra en dirigente Alondra de la Parra. De gitaarklank mag blijven, maar ze mag toch een klein beetje afkoelen in deze Valsa Verde.

Carioca samen met zangeres Fulvia Di Domenico. Nu een stukje van Georges Brassens, een ode aan een accordeonist die hij jarenlang zag spelen op straat in Parijs. Dat werd een beetje vanzelfsprekend, tot hij er op een dag uiteindelijk niet meer zat. En Georges Brassens moest toegeven dat hij dat geluid toch enorm miste. Je hoort het hier in een instrumentale versie, gespeeld door Ensemble Papillon.

Jean Tranchant en het Fut Kandrix Orchestra met Au coin du Faubourg. Zometeen na nieuws nog veel meer Django, maar eerst nog mijn favoriete strijkkwartet, eentje van Maurice Ravel.

0: Morgen in Pompidou brengt Nicky Aarts verschillende gasten samen aan tafel in het pas heropende Designmuseum in Gent. Live in Pompidou. Morgen om 5 uur bij Clara op VRT Max.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. De burgemeester van Luik zal vanavond beslissen of de scholen morgen dicht blijven. Morgen is er een grote scholierenactie in Frankrijk. En de vrees bestaat dat die actie de scholieren in Luik zou inspireren om zelf massaal op straat te gaan. Vandaag kwam het in Luik tot rellen tijdens het scholierenprotest. Daarbij werden 30 mensen opgepakt. Sinds vorige week protesteren jongeren er tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens volgde het protest vandaag.
2: Heel de dag door zijn scholieren in groepjes door het centrum getrokken. Lange tijd verliep dat relatief rustig, maar de afgelopen uren is het hier aan het Operaplein ontspoord. De scholieren die met pancartes door de straten liepen, zijn hier ook niet meer te bespeuren. Wat we nu zien zijn vooral wat oudere jongeren, echte casseurs, die bushokjes slopen en steps en deelfietsen in brand steken. De politie heeft zich lange tijd strategisch op een afstand gehouden. Af en toe zagen we wel hoe iemand uit de meute werd gehaald, allicht door agenten in burger. Maar zo net is hier ook een sproeiwagen verschenen die de meute heeft weggejaagd. Ondertussen worden de brandjes hier geblust en is het wachten tot de rust weer keert.
1: En ook in Frankrijk is het leerlingen- en studentenprotest nog niet voorbij. In Lens is een jongen van 15 zijn hand kwijtgeraakt toen een flitsgranaat ontplofte. Gelijke kansen, welzijn en grensoverschrijdend gedrag en veiligheid zijn de grote thema's van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad voor de komende 3 jaar. Dat is vandaag in een scholierenparlement beslist. De Jeugdraad geeft advies aan gemeenten en aan de regering over alles wat kinderen en jongeren aangaat. De huidige voorzitter Hanna Roos is blij met de thema's.
3: Het was een heel inspirerende dag, want er waren 250 jongeren die allemaal heel uiteenlopende meningen hadden. Maar ik moet zeggen, we zijn eigenlijk gemakkelijk tot een compromis gekomen. En dat zonder dat er iemand onwel werd en zonder dat er nachtjes doorgedaan moesten worden. Dus ik ben eigenlijk wel heel trots. Ik denk dat elke jongere hier zich wel in kan vinden. Dit is de eerste keer dat we zo'n evenement gedaan hebben. Dat we eigenlijk jongeren echt actief ondervraagd hebben. Dat ze de tijd kregen om hun mening te uiten. En ik denk dat het wel geloond heeft.
1: Vlaanderen, Nederland en het Duitse Ruhrgebied gaan hun regels op elkaar afstemmen om hun havens beter te laten samenwerken. Het gaat om deze havens, Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende, in Nederland, Rotterdam en de Moerdijkhaven en ook die van Duisburg en Keulen in het Duits Noord-Rijn-Westfalen. De bedoeling is om het makkelijker te maken om over de grenzen samen te werken en bijvoorbeeld pijpleidingen te bouwen voor elektriciteit of grondstoffen die dan kunnen gedeeld worden. Vanavond licht bewolkt, vannacht wordt het opnieuw mistig, vooral in het westen en het noordwesten. Morgen blijft het lang grijs, na de middag is het wisselend bewolkt en we halen temperaturen tot 23 graden. Woensdag nog zonnig, daarna gaat het regenen vanaf de Franse grens. Vanaf donderdag frisser herfstweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.

Een concerto voor drie violen, in dit geval die van Rachel Podger, Johannes Braamsoller en Bojan Cicic. We ruilen de strijkers in voor houtblazers nu in deze sonate voor hobo, fagot en basso continuo van Jan Dismas-Zelenka.

Oboist Angel Luis Sanchez Moreno samen met fagotist Mark Trenel en team Basso Continuo waren Wies de Boeve op contrabas en Alfonso Sebastian Allegri op klavecimbal. Opnieuw een hoboist in de hoofdrol nu in een stukje met een Venezolaanse puls. Het heet Er Cataco.

Een eindsprintje van hoboïste Natalia Auli. We maken plaats voor de vaandeldragers van de Cubaanse muziektraditie nu. Zij brachten het genre naar de rest van de wereld in de jaren 90. Buena Vista Social Club, hier met Itu Que Has Hecho.

De zomer zit in de verlengingen dankzij Buena Vista Social Club. Hier komt een onsterfelijk stukje filmmuziek. Het moet een van de bekendste walsjes ter wereld zijn, La Valse d'Amélie van Jan Tiersen.

Een tijdloze melodie gespeeld door violist Renaud Capuçon met begeleiding van Brussels Philharmonic onder leiding van Stefan de Nijve. Als je heimwee hebt en veel geld, dan kan je doen wat de Russische graaf Razumovski deed toen hij als ambassadeur van Rusland in Wenen verbleef aan het begin van de 19e eeuw. Hij bestelde gewoon een paar strijkkwartetten met Russische melodieën bij de grote Ludwig van Beethoven. En dit is er eentje van.

Quatuor Rebein met een allegretto uit een van de drie Razumovsky-kwartetten van Ludwig van Beethoven. Een klassieker uit het klassieke repertoire. Dit is dan weer een klassieker uit de jazz. Autumn Leaves in een feerieke versie met orkest en de stem van Nat King Cole.

Dit was de gouden orkestklank van arrangeur Nelson Riddle. Hij maakte orkestarrangementen in de jaren 50 voor alle grote, voor Sinatra, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Judy Garland en dus ook voor deze Nat King Cole. En we krijgen opnieuw een volle orkestklank, deze keer geïnspireerd door Bill Evans. Dit is de Bill Evans Suite van componist Palle Mikkelborg.

Het Thomas Clausen Trio samen met het Symfonisch Orkest van Singapore onder leiding van dirigent Jean Torel. Er komen twee van mijn favoriete muzikale dingen samen nu, blues en groove. En het wordt nog beter, want ze worden samengegooid door twee van mijn favoriete muzikanten, pianist Bill Lawrence en bassist Michael Leake. How Does It Feel heet het. Ja, en het voelt goed, dat ga je zo wel merken.

Bill Lawrence en Michael Leake met How Does It Feel? Zometeen is er het nieuws van 8 uur. Daarna kan je luisteren naar Clara in concert. Maar eerst nog het nieuws. En deze met Sonny Rollins, I'm an Old Cowhand. Tot in de toekomst.

8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korten. Beide acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers.

Pianist Bill Lawrence en Michael Leake op oud, fretloze bas en we hoorden zijn stem ook af en toe. Maar waar je energie en grooves verwacht als je aan Snarky Puppy denkt, wat toch een soort van rechtstreekse link is als je die namen hoort, hier kregen we iets helemaal anders. En op dat elan gaan we nog verder, want we gaan naar Zwitserland voor een soloconcert van Bill Lawrence. Vorig jaar bracht hij een soloalbum uit bij Act Music en hij speelde die muziek op 15 april in de Temple de QI op het QI Jazz Festival 2026. En dat festival vindt ieder voorjaar plaats in het wijnbouwdorp QI aan de oevers van het meer van Genève. Prachtige plek, midden in het UNESCO werelderfgoed Lavaux. Sinds de eerste editie in 1983 is dat uitgegroeid tot een belangrijk jazzfestival in Franstalig Zwitserland. Een plek waar we eens naartoe willen, denk ik dan. En daar vertrekt Bill Lawrence op een soort van introspectieve trip op een heel bijzondere locatie ook. In de Temple. Hij speelt ook echt met de akoestiek. En hij slaagt er alleszins in om een soort van sacrale stilte te installeren. Het publiek werkt ook mee. Het wordt een solo hoogmis, een muzikale eredienst zou je kunnen zeggen. Met Lawrence op twee piano's, een concertvleugel en een gedempte buffetpiano. En zijn soloproject is een zoektocht naar meer vrijheid en spontaniteit. En hij gaat all the way hier. Eerst A Child is Born. Geniet ervan.

Bill Lawrence solo op piano in die Temple de QI. En daar haalde hij ook de max uit. Die unieke locatie ginder op het QI Jazz Festival in Zwitserland. Een opname van op 15 april 2026. Dat festival gaat altijd door in het voorjaar ginder. En wie weet wel, is een goede reden om naar daar af te zakken. Dit verscheen bij Act Records. Viool, bandoneon, piano en contrabas. En Adam Baldick gebruikt zijn viool niet voor spektakel, maar voor verstilling, om u te doen luisteren. Hij speelt hier met een internationaal kwartet en ook hier is de akoestiek zo belangrijk dat ze echt een essentieel onderdeel van de muziek wordt. Long Way Home. Ik wens u een zachte nacht voor straks al en bedankt voor het luisteren. En mooie avond nog bij Clara. Bye bye.

0: 10 uur Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in Antwerpse Kempen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. De snelweg is er nog steeds volledig versperd. Het verkeer moet de snelweg verlaten. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. In Luik gaan de scholen morgen normaal open. Dat laat de Luikse burgemeester De Meijer vanavond weten. Eerder vandaag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. Er werd overwogen om de scholen morgen gesloten te houden, maar dat gebeurt dus uiteindelijk niet. Naast Luik waren er ook acties in het Franstalig onderwijs in onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt collega Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
1: Morgen is het zogenaamd acte trois, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
0: Er zijn in Frankrijk al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholierenrellen. De meeste zijn minderjarig. Er gaan voor het eerst militairen naar Saoedi-Arabië in het kader van het defensiepact dat het land heeft gesloten met onder meer Turkije en Pakistan. Die twee landen sturen naast soldaten nu ook militair materieel. Saoedi-Arabië wordt geregeld aangevallen door Houthi-strijders uit buurland Jemen. Het defensiepact moet het land weerbaarder maken. Vandaag was er een bijeenkomst van de drie partnerlanden in de Saoedische hoofdstad Riyadh en daar is beslist om het defensiepact dus in werking te stellen. Het is ook de bedoeling om de militairen snel te ontplooien daar. In het zuiden van Nigeria, in het westen van Afrika, is een legervliegtuig neergestort. De 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat heeft de president van Nigeria vanavond bevestigd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek opgestart. En de Rode Duivels spelen hun vierde Nations League-wedstrijd op dit moment tegen Frankrijk in het Stade de France. Peter van den Bempt in Parijs, hoe doen de Rode Duivels het?
2: En ze doen het uitstekend, want ze leiden nog altijd met 0-1. Een prachtvolle doelpunt van Luke Bakayoko op een diepe bal van de absolute uitblinker Lavia bij de Belgen na 34 minuten. Moeilijke start voor de Belgen, dat zeker wel. Ze werden achteruit geduwd, maar veel kansen kwamen daar niet van. Van de Voort moest één keer in de voeten van Parkola. Ook Le Paul had nog een schotje, maar dat was ook al een kopballetje geweest van Raske. En dan die formidabele goal van Luke Bakayoko in de tweede helft. Frankrijk wel weer overwicht, maar het was tot daarnet wachten op de eerste echt grote kans voor de Fransen. Le Paul met een deviatie. Goeie redding van Maarten van de Voort. Nu heeft hij dan net zijn grote kanonnen erin gezet met onder meer Michael Olise. Dus een half uur nog wel stand houden voor de Belgen. Ze staan op voorsprong in Frankrijk. 0-1.
0: Dankjewel, Peter. Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, maar later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En temperaturen van 17 graden aan zee dan tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd. Het voorbije weekend onbekende haalde bronzen kruisbeelden weg van zo'n 150 graven. Toezicht wordt er nu verhoogd. Simon Viers van de politie in Oostende.
1: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd. We gaan dus meer patrouilleren.
0: De Boeddhistische Unie van België stapt voorlopig niet naar de rechter, omdat ze nog altijd niet erkend is als niet-confessionele levensbeschouwing. De voorzitter van de Unie heeft goede hoop op een oplossing tegen het einde van deze federale regeerperiode, na een overleg op het kabinet van minister van Justitie Verlinde. Volgens hem is er een formele toezegging van de minister om de erkenning van het boeddhisme tegen het einde dan in orde te brengen. Ons land telt naar schatting 150.000 aanhangers van het boeddhisme en 20 jaar geleden is al een aanvraag tot erkenning ingediend. In Congo zijn zeker 30 mensen omgekomen bij een botsing tussen twee boten op de Congo-rivier. Er zijn ook nog heel veel vermisten. Slechts enkele mensen hebben het ongeval overleefd. Bootongevallen gebeuren wel vaker in Congo en ook in andere landen in de regio. Boten zijn er vaak overladen omdat veel inwoners ervoor kiezen om over het water te reizen wegens de slechte staat van de wegen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap, Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog twee keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de derde plaats duwt.
0: Eerst nog niet bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in de Antwerpse Kempen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. In de richting van Antwerpen was dat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die pannen had te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De snelweg is ondertussen wel weer vrij. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd het voorbije weekend. Onbekenden haalden er bronzen kruisbeelden weg. Het toezicht wordt er verscherpt. Simon Viers van de politie in Oostende.
1: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd, we gaan dus meer patrouilleren.
0: In Luik zullen de scholen dinsdag normaal open zijn. Dat laat de Luikse burgemeester vanavond weten. Eerder op maandag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. En er werd ook overwogen om de scholen dinsdag dus gesloten te houden. Maar dat gebeurt dus niet. Naast Luik waren er ook acties maandag in het Franstalig onderwijs. In onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij de incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is er dinsdag een grote actiedag. Door scholieren en studenten die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest dinsdag zal allicht breder zijn, zegt Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
2: Morgen is het zogenaamd acte 3, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betoging.

0: Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs, die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
1: In Frankrijk zijn al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholieren protesten en ook rellen dus. En de meeste zijn minderjarig. Bij de rellen in Frankrijk raakten al meer dan 200 scholieren gewond. En nog in Frankrijk hebben de Rode Duivels in de Nations League voetbal met 4-1 verloren. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio rondde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Douay met een verrassende trap, Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
1: Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Dinsdag eerst grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.